Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Het OM zegt niet te kunnen bewijzen dat de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia de prinsessen ook wilde doden. Wel zegt justitie dat er genoeg bewijs is dat de man prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid. Volgens justitie was de man ook in het bezit van 2 bijlen met daarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. De verdachte vertelde bij aanvang van de zitting vandaag in de Haagse rechtbank dat hij psychotisch was. De man werd begin dit jaar aangehouden in Den Haag. Vanaf vandaag wordt er weer aan de weg gewerkt op het Rijswijkse plein. De werkzaamheden zijn nodig om de tramsporen en rijbanen te vernieuwen. Verkeer moet rekening houden met een volledige afsluiting tussen de Waldorpstraat en de Hofwijkstraat. Het zal zijn tot en met 10 september. Daarna begint een nieuwe fase van de werkzaamheden. En de Haagse band The Indian gaat door onder de naam Rianne. De zangeres van de band heet Rianne, maar de naamsverandering betekent niet dat ze een solocarrière gaat beginnen. Naast de naam blijft eigenlijk alles hetzelfde, vertelt ze. De band staat begin september op Beachstad tijdens Live on the Beach in Scheveningen. En in december geven ze 3 shows. Dan het weer. Het is droog en vanmiddag en vanavond komt de zon af en toe tevoorschijn. Vannacht wel weer wat bewolking en het kan ook gaan regenen. Morgen wisselvallig met ook buien. De dagen erna komt de zon weer af en toe tevoorschijn, maar het kan ook flink gaan regenen, mogelijk met onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Het OM zegt niet te kunnen bewijzen dat de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia de prinsessen ook wilde doden. Wel zegt justitie dat er genoeg bewijs is dat de man prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid. Volgens justitie was de man ook in het bezit van 2 bijlen met daarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. De verdachte vertelde bij aanvang van de zitting vandaag in de Haagse rechtbank dat hij psychotisch was. De man werd begin dit jaar aangehouden in Den Haag. Vanaf vandaag wordt er weer aan de weg gewerkt op het Rijswijkse plein. De werkzaamheden zijn nodig om de tramsporen en rijbanen te vernieuwen. Verkeer moet rekening houden met een volledige afsluiting tussen de Waldorpstraat en de Hofwijkstraat. Het zal zijn tot en met 10 september. Daarna begint een nieuwe fase van de werkzaamheden. En de Haagse band The Indian gaat door onder de naam Rianne. De zangeres van de band heet Rianne, maar de naamsverandering betekent niet dat ze een solocarrière gaat beginnen. Naast de naam blijft eigenlijk alles hetzelfde, vertelt ze. De band staat begin september op Beatstad tijdens Live on the Beach in Scheveningen. En in december geven ze 3 shows. Dan het weer. Het is droog en vanmiddag en vanavond komt de zon af en toe tevoorschijn. Vannacht wel weer wat bewolking en het kan ook gaan regenen. Morgen wisselvallig met ook buien. De dagen erna komt de zon weer af en toe tevoorschijn, maar het kan ook flink gaan regenen, mogelijk met onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nu het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Het OM zegt niet te kunnen bewijzen dat de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia de prinsessen ook wilde doden. Wel zegt justitie dat er genoeg bewijs is dat de man prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid. Volgens justitie was de man ook in het bezit van 2 bijlen met daarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. De verdachte vertelde bij aanvang van de zitting vandaag in de Haagse rechtbank dat hij psychotisch was. De man werd begin dit jaar aangehouden in Den Haag. Vanaf vandaag wordt er weer aan de weg gewerkt op het Rijswijkse plein. De werkzaamheden zijn nodig om de tramsporen en rijbanen te vernieuwen. Verkeer moet rekening houden met een volledige afsluiting tussen de Waldorpstraat en de Hofwijkstraat. Het zal zijn tot en met 10 september. Daarna begint een nieuwe fase van de werkzaamheden. En de Haagse band The Indian gaat door onder de naam Rianne. De zangeres van de band heet Rianne, maar de naamsverandering betekent niet dat ze een solocarrière gaat beginnen. Naast de naam blijft eigenlijk alles hetzelfde, vertelt ze. De band staat begin september op Beatstad tijdens Live on the Beach in Scheveningen. En in december geven ze 3 shows. Dan het weer. Het is droog en vanmiddag en vanavond komt de zon af en toe tevoorschijn. Vannacht wel weer wat bewolking en het kan ook gaan regenen. Morgen wisselvallig met ook buien. De dagen erna komt de zon weer af en toe tevoorschijn, maar het kan ook flink gaan regenen, mogelijk met onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Het OM zegt niet te kunnen bewijzen dat de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia de prinsessen ook wilde doden. Wel zegt justitie dat er genoeg bewijs is dat de man prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid. Volgens justitie was de man ook in het bezit van 2 bijlen met daarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. De verdachte vertelde bij aanvang van de zitting vandaag in de Haagse rechtbank dat hij psychotisch was. De man werd begin dit jaar aangehouden in Den Haag. Vanaf vandaag wordt er weer aan de weg gewerkt op het Rijswijkse plein. De werkzaamheden zijn nodig om de tramsporen en rijbanen te vernieuwen. Verkeer moet rekening houden met een volledige afsluiting tussen de Waldorpstraat en de Hofwijkstraat. Het zal zijn tot en met 10 september. Daarna begint een nieuwe fase van de werkzaamheden. En de Haagse band The Indian gaat door onder de naam Rianne. De zangeres van de band heet Rianne, maar de naamsverandering betekent niet dat ze een solocarrière gaat beginnen. Naast de naam blijft eigenlijk alles hetzelfde, vertelt ze. De band staat begin september op Beachstad tijdens Live on the Beach in Scheveningen. En in december geven ze 3 shows. Dan het weer. Het is droog en vanmiddag en vanavond komt de zon af en toe tevoorschijn. Vannacht wel weer wat bewolking en het kan ook gaan regenen. Morgen wisselvallig met ook buien. De dagen erna komt de zon weer af en toe tevoorschijn, maar het kan ook flink gaan regenen, mogelijk met onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM. Jouw stadsradio. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Het OM zegt niet te kunnen bewijzen dat de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia de prinsessen ook wilde doden. Wel zegt justitie dat er genoeg bewijs is dat de man prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid. Volgens justitie was de man ook in het bezit van 2 bijlen met daarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. De verdachte vertelde bij aanvang van de zitting vandaag in de Haagse rechtbank dat hij psychotisch was. De man werd begin dit jaar aangehouden in Den Haag. Vanaf vandaag wordt er weer aan de weg gewerkt op het Rijswijkse plein. De werkzaamheden zijn nodig om de tramsporen en rijbanen te vernieuwen. Verkeer moet rekening houden met een volledige afsluiting tussen de Waldorpstraat en de Hofwijkstraat. Het zal zijn tot en met 10 september. Daarna begint een nieuwe fase van de werkzaamheden. En de Haagse band The Indian gaat door onder de naam Rianne. De zangeres van de band heet Rianne, maar de naamsverandering betekent niet dat ze een solocarrière gaat beginnen. Naast de naam blijft eigenlijk alles hetzelfde, vertelt ze. De band staat begin september op Beachstad tijdens Live on the Beach in Scheveningen. En in december geven ze 3 shows. Dan het weer. Het is droog en vanmiddag en vanavond komt de zon af en toe tevoorschijn. Vannacht wel weer wat bewolking en het kan ook gaan regenen. Morgen wisselvallig met ook buien. De dagen erna komt de zon weer af en toe tevoorschijn, maar het kan ook flink gaan regenen, mogelijk met onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Drie avonden en nachten mogen glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delftland versoepelt het verbod dat sinds begin deze maand van kracht is vanwege de droogte. Ook de industrie en gemeente mogen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Delftland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven, ook al is er nu veel regen. De aanvoer van water vanuit de Rijn blijft historisch laag. De versoepeling van de maatregel geldt in de avond en nacht van 19, 20 en 21 augustus. Het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een 33-jarige man uit het Groningse Uithuizen, omdat hij plannen zou hebben gehad om prinses Amalia in Den Haag te ontvoeren. De verdachte werd in januari aangehouden toen hij overlast veroorzaakte in een Haags hotel. "Ik maak ze allemaal af," riep hij vanaf een balkon. In de hotelkamer lagen volgens het OM twee bijlen, waar onder meer Alexia's naam in was gekerfd. De rechtbank in Den Haag doet 31 augustus uitspraak. Justitie zegt niet genoeg bewijs te hebben dat de verdachte een aanslag voorbereidde op de prinsessen Amalia en Alexia. Justitie denkt wel te kunnen bewijzen dat hij prinses Amalia wilde ontvoeren. Het weer nog. Na wat flinke regenbuien in de ochtend is het vandaag verder overwegend droog. Met bewolking en een stevige westenwind wordt het een beetje herfstachtig. En de maximaal ongeveer 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen en wat leuk dat jij luistert naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is alweer dinsdagochtend. Buiten is het nog een beetje schemerig. Je krijgt echt wel weer het gevoel van, oh ja, inderdaad, we gaan weer richting die koudere maanden. En het heeft vanochtend echt weer lekker geregend. Ik werd wakker. Nou, dan ga ik eigenlijk als eerste onder de douche. Dan kom ik de douche uit en dan loop ik naar mijn kledingkamer. Ja, ik heb mijn kamer omgetoverd tot kledingkamer. Dat is een ander verhaal. En daar heb ik dus een schuin dak. En ik hoor de regen druppelen. Ik denk, krijg ik nou wat? Regent het? Nou, dus ik gooi dat raam open en het was echt, echt goed aan het doorregenen. En toen kwam er een soort geluksgevoel door me heen. Toen dacht ik, ja, mijn tuintje is hier zo onwijs blij mee. Kijk, ik moet dan zelfs soms ook door de regen lopen. Kijk, daar sta ik natuurlijk wat minder om te springen. Maar heel eerlijk, ik neem een paraplu mee. Hupsakee, paraplu omhoog en gaan. Ja, en als ik nu ook naar achter kijk, zie ik hier dat de tegels allemaal nog mooi aan het glinsteren zijn van de regen die is gevallen. En ik kijk echt uit naar deze hele week. Want deze hele week staan er gewoon regenbuien gepland. En dan vooral eigenlijk of in de nacht of dan in de ochtend. Nou, dat is toch top. En dan overdag, in principe, hebben we er niet zoveel last van. Maar de natuur kan weer even bijtanken. Nou, de meid is gelukkig hoor. Don't look back in anger. Daar gaan we naar luisteren. En daarna Haagse muziek van JM Fuego. Je luistert naar de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM 92.0.

Soltera, JM Fuego. Toch nog een beetje die Spaanse sound, want ja, het is toch nog wel augustus. Ook al is het aan het regenen buiten. Wat mij opvalt vanaf deze week is dat het in de ochtend wat donkerder is. Ook nu nog steeds, als ik naar buiten kijk, dan is het nog donker. Ook zeg maar in het raam vanaf de livestreaming, want je kan natuurlijk ook live kijken naar ons, zie ik dan de reflectie van mijn rug in de achterkant, in plaats van dat ik de mooie Haagse straten zie. Maar dat is dus ook zo op de weg. Want het is natuurlijk vakantieperiode nog steeds. Maar ik denk vanochtend weer van, hey, wat is nou weer druk? Ja, het was gewoon ja, voor de ochtend dan, hè, rond 6:15, 6:30... vond ik het aan de drukke kant. Dus daar moet ik allemaal weer eventjes aan wennen. Wat ik zo fijn vind aan volwassen zijn, is dat je een vrije wil hebt. Zodra jij denkt van, dit wil ik doen, dan kan jij dat doen. En wat daar dan heel erg bij helpt, is ook bijvoorbeeld een eigen auto hebben. Ik weet nog heel goed, vroeger dan was je bezig met je rijlessen. En het enige wat je kon denken is, oh, als ik dan straks mijn rijbewijs te pakken heb, dan ben ik vrij. Dan kan ik gaan waar ik wil. Niemand houdt me tegen. Ik kan doen wat ik wil. Ultieme vrijheid. En gisteren heb ik dat even beleefd. Gisteren heb ik namelijk mezelf bijeengepakt. En ben ik samen met mijn schoonzusje na de ochtendshow de grens overgegaan. We gingen gewoon even lekker naar Brussel. Daar hebben we zo'n step nog gehuurd. Zijn we rond gaan racen door de stad. We hebben daar wat gegeten. En we zijn teruggekomen. Ik was echt redelijk op tijd alweer thuis. Gewoon om 8:00. Ja, heerlijk. Dus wat zegt dat? Vrije wil is echt een ding. En ik wil daarom ook nog tegen jou zeggen. Heb jij zoiets van, oh ja, nou, ik heb helemaal geen vakantie gehad. Of ik heb helemaal geen inspiratie. Ga gewoon random een dagje weg. Heb je een auto, hupsakee, spring erin, ga over de grens. En nog een kleine tip. Over de grens is de benzine goedkoper. Dus, die vrije wil, ik zou hem gewoon gebruiken. Kan hartstikke goed van pas komen. We gaan zo meteen luisteren naar Amy McDonald's Mr. Rock and Roll. En daarna hoor je Told You So van Martin Garrix en Jax. Je luistert naar De Ochtendshow met Sanji, hier op Den Haag FM. Het is dinsdag 18 augustus en we gaan naar het einde van de zomervakantie.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines voor vandaag. Reizigers vanuit Den Haag moeten rekening houden met minder treinen richting Rotterdam en Dordrecht door een beschadigde bovenleiding. Ook op de hoogsnelheidslijn richting Breda rijden minder treinen. Omdat er tegelijkertijd op andere plekken aan spoor wordt gewerkt, zijn de mogelijkheden om te rijden beperkt. Check dus voor vertrek even de reisplanner. Een opvallende vondst in Kijkduin. De Haagse dierenambulance heeft op vakantiepark Kijkduin een giftige adder gevonden. Eerst werd gedacht dat het om een ongevaarlijke slang ging, maar eenmaal veilig in een ton bleek het daadwerkelijk een adder te zijn. Hoe het dier in de Haagse duinen terechtkwam is een raadsel. De slang is inmiddels overgebracht naar een reptielenopvang in Zwanenburg. De Haagse soepbus gaat tijdens de actiemaand Soeptember op zoek naar de lekkerste soep van Den Haag. Haagse bedrijven, restaurants en organisaties mogen hun beste soep aanmelden, die vervolgens wordt uitgedeeld bij de soepbus op de Koekamp. De winnaar krijgt zelfs een comeback. De winnende soep wordt rond de feestdagen opnieuw gereserveerd als kerstsoep. En dan het weer. De hitte is voorlopig verdwenen en daar krijgen we regen en een stevige westenwind voor terug. Vanochtend kan er nog wat regen vallen. Vanmiddag wordt het droog, maar blijven er behoorlijk wat wolken hangen. Het wordt zo'n 21 à 22 graden.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: kom je nest uit. Sanji is er al met de ochtendshow op de HFM.
1: Ja, want als jij nu nog loopt te maffen en loopt te liggen, ja, sorry hoor. Ik ben al een tijdje op, dus als ik het kan, dan kan jij het ook.
2: Sanji's Classic.
1: Vandaag mag ik je meenemen naar het jaar 2004. En denk eens even terug aan je allereerste liefde. Die ene persoon waarvan je jaren later nog steeds denkt, ja, dat was toch echt wel even mijn boel. En Usher en Alicia Keys maakten daar samen misschien wel een van de lekkerste R&B-duetten op van de jaren 2000. En eerlijk is eerlijk, zodra je zometeen het nummer hoort en als je nu misschien denkt, oh, het zegt me nog niks, zometeen weet je precies waar het over gaat. Zing je het automatisch mee en heb je echt weer zo het gevoel van, inderdaad, my boo. Dit is Sanji's Classic of the Day, Usher featuring Alicia Keys met My Boo.

Zoo van Shakira en daarvoor hoorde je Shut Up and Dance van Walk the Moon hier in de Ochtendshow met Sanji. Ik ga de lijnen weer openzetten. Je mag mij een app sturen, dat kan naar 070-307-8899. En vandaag is de vraag, wat doe jij met je vrije wil? En heb jij jezelf wel eens laten leiden door je vrije wil? Ik heb dat gisteren gedaan door gisteren gewoon lekker hupsakee de auto te pakken, naar Brussel te rijden, daar zo even heen en weer te crossen en mijn dag te vermaken en that's it. En dan in de avond weer gewoon thuiskomen. Want eerlijk is eerlijk, het is op een 2 uur rijden afstand. Dus in principe ben je 4 uur aan het rijden, heen en terug. Maar in die paar uurtjes daartussen kan je het toch hartstikke leuk en gezellig hebben. En dat bedoel ik nou met vrije wil. Ik vraag me af of jij ook jouw vrije wil hebt ingezet tijdens deze vakantieperiode. Of dat jij misschien zoiets hebt van nee, daar is geen vakantie voor nodig. Mijn vrije wil gebruik ik veel vaker. Laat het weten. 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Drie avonden en nachten mogen glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delftland versoepelt het verbod dat sinds begin deze maand van kracht is vanwege de droogte. Ook de industrie en gemeente mogen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Delftland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven, ook al is er nu veel regen. De aanvoer van water vanuit de Rijn blijft historisch laag. De versoepeling van de maatregel geldt in de avond en nacht van 19, 20 en 21 augustus. Het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een 33-jarige man uit het Groningse Uithuizen, omdat hij plannen zou hebben gehad om prinses Amalia in Den Haag te ontvoeren. De verdachte werd in januari aangehouden toen hij overlast veroorzaakte in een Haags hotel. Ik maak ze allemaal af, riep hij vanaf een balkon. In de hotelkamer lagen volgens het OM twee bijlen, waaronder meer Alexia's naam in was gekerfd. De rechtbank in Den Haag doet 31 augustus uitspraak. Justitie zegt niet genoeg bewijs te hebben dat de verdachte een aanslag voorbereidde op de prinsessen Amalia en Alexia. Justitie denkt wel te kunnen bewijzen dat hij prinses Amalia wilde ontvoeren. Het weer nog, na wat flinke regenbuien in de ochtend is het vandaag verder overwegend droog. Met bewolking en een stevige westenwind wordt het een beetje herfstachtig. En de maximaal ongeveer 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
11: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. We zitten richting het einde van de zomervakantie en dat is ook al te merken op de weg. Vanochtend was het aardig aan de drukke kant en ik moet daar zelf nog een beetje aan wennen. Want heel eerlijk, nu tijdens de zomervakantie had ik zoiets van, oh, het is wel heel erg rustig, dus dan ga je elke dag toch net een minuutje later uit huis. Nou, al die minuutjes later die ik uit huis kon gaan, die moet ik terugdraaien. Want anders kom ik volgens mij de eerstvolgende keer te laat. En dat willen we natuurlijk niet. Ik heb zo meteen in de tweede uur echt superleuke dingen voor jou klaarstaan. Ik ga zo meteen in gesprek met Stana van het COPD Café Den Haag. En ik heb ook nog iets over een Hollywood filmcomponiste. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat dat dan precies is. En natuurlijk de plaat van de week.

0: Save Your Tears van The Weeknd.
1: Zorgen voor Den Haag.
0: Ja, in de rubriek Zorg voor Den Haag heb ik best wel vaak eigenlijk een gesprekje met het COPD-café Den Haag. En Stana zit hier alweer bij mij in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sentje.
0: Goedemorgen. En vandaag gaan we eigenlijk babbelen over, ja, hoe vind je nou je weg in de zorg? Want als je COPD of als je ook een andere ziekte krijgt, maakt niet uit wat het is, kan het best wel lastig zijn. Van de huisarts word je weer heen en weer gestuurd, verwezen, en die verwijs je weer. En op een gegeven moment denk ik echt dat je gewoon misschien wel, ja, de draad even kwijt kan raken van, waar zitten we nou?
2: Ja, precies. Dat is ook zo. Ook goedemorgen aan de luisteraars trouwens. Ja, de weg in de zorg. Dat lijkt heel makkelijk, maar soms is dat niet zo. En ook niet voor iedereen. En het heeft ook wel te maken met welke klachten je hebt. En ja, ons eerste aanspreekpunt is eigenlijk de huisarts.
0: Ja.
2: Dat is de eerste lijn. En de huisarts, die verdeelt eigenlijk, of die kijkt eigenlijk, die beoordeelt van, oké, wat kan ik zelf doen? En wat is bijvoorbeeld acute zorg en moet naar het ziekenhuis? Of wat moet ik doorverwijzen aan een collega? Omdat dat meer specialisme vraagt. Dus daar begint eigenlijk de diagnose en ook de triage van waar moet het dan naartoe. Wat een moeilijke woorden op de vroege ochtend. Ja. Ik zal het niet meer doen. In ieder geval, de huisarts is het eerste aanspreekpunt. En vanuit de huisarts, in het geval van mensen met een longziekte, of in ons geval COPD, dan word je doorverwezen naar de longarts. En de longarts die kijkt dan weer wat je verder wel of niet moet doen bij de longarts. En zegt de longarts van, hey, beleid, behandelplan, of de manier waarop jij behandeld moet worden, dat is heel duidelijk, dat kan door de huisarts gedaan worden. Dan word je weer terugverwezen naar de huisarts om daar verder de vragen aan te stellen en je medicijnen bijvoorbeeld te krijgen. Maar is het gecompliceerd of is het echt iets wat in het ziekenhuis hoort, dan blijf je bij je longarts. En veelal word je dan ook intern doorverwezen voor opvolging met een longverpleegkundige of een longverpleegkundig specialist. En voor mij klinkt dit allemaal heel logisch, maar ik begrijp dat dit best wel verwarrend is. Want misschien dit, dan dat, het lijkt een stroomschema. Maar je eerste aanspreekpunt is je huisarts.
0: Ja, en vanuit daar gaat eigenlijk het balletje rollen.
2: Ja.
0: Want ik hoor net al bijvoorbeeld longarts, longspecialist. Maar met welke professionals kan je nog meer te maken krijgen als je bijvoorbeeld, ja, de COPD hebt?
2: Met een diëtiste kun je ermee te maken krijgen. En COPD komt vaak niet alleen. Mensen hebben eigenlijk veel meer andere klachten. Niet alleen COPD-patiënten trouwens. Maar als je andere klachten hebt, zoals bijvoorbeeld diabetes of overgewicht, of je hebt last van je knieën, of mentaal dat er vraagstukken liggen, dan word je naar een andere specialist doorverwezen. En dat gebeurt als het in het ziekenhuis moet gebeuren door je longarts. En zo niet, dan ga je terug naar je huisarts en die kijkt dan verder naar, en wat doe ik in de praktijk en wat doet het ziekenhuis. Er is in Nederland echt een verdeling tussen wat ligt er bij de huisarts aan zorg en wat ligt er bij het ziekenhuis aan zorg. En
0: ja,
2: een fysiotherapeut, die kun je, daar kun je ook zelf terecht. Maar soms heb je ook een verwijzing nodig en dat heeft soms ook weer te maken met de vergoeding. Of het uit de basisverzekering komt of dat je aanvullend verzekerd moet zijn.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het best wel, als je dan met zoveel professionals te maken hebt, dat het lastig kan zijn van, ja, aan wie ga ik nou welke vraag stellen? Waar moet ik nou met mijn vraag eigenlijk, ja, naartoe?
2: Ja, in de eerste instantie naar je huisarts. En als je bij een fysiotherapeut loopt, dan stel je daar je vraag. En die fysiotherapeut die weet dan ook van, oké, dat hoort bij mij, of nee, het hoort niet bij mij. Dus je houdt je altijd aan een zorgverlener vast, die aan je behandelaar vast, die je dan vertelt van, het kan bij mij of nee, ik verwijs je door of ik verwijs je terug. En je hebt niet alleen de weg in de zorg met specialisten, maar je hebt ook de weg in de zorg als je thuis woont. En wat valt er onder de wet maatschappelijke ondersteuning? Wat valt er onder de wet langdurige zorg? En dat verschilt heel erg per gemeente wat je vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning krijgt. En wat wij aangeven is, kijk altijd op de website van de gemeente wat daaronder valt. En voor Den Haag is het op een bepaalde manier georganiseerd. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn in, noem eens wat, Rotterdam, Groningen, Limburg.
0: Ja, ja.
2: Ergens. Dus daar zit echt wel een verschil in. En als mensen nou denken van ja, maar hoe zit nou de weg in de zorg? Je hoeft geen COPD te hebben, maar je gaat naar onze website stichtingcopd.nl en daar staat rechtsboven in het menu wegwijzer. En als je daarop klikt, dan hoef je echt niet je e-mailadres achter te laten. Maar dan kun je een pdfje openen en zelfs downloaden op je computer. Of op je telefoon. En daarin lezen van oké, hoe is nu de weg in de zorg? Dus iedereen kan er zijn voordeel mee doen. Kijk, klik daar even op en kijk even wat je daaraan hebt.
3: Ja, ik denk dat het hartstikke handig is. Want ik kan me goed voorstellen dat meneer dan al hoort dat je dan een ziekte hebt of ziek bent. Dat je dan al je hoofd denkt van wow, wat gebeurt er allemaal?
2: Ja.
3: En als er dan gewoon simpel een wijzer is die je eventjes gewoon echt plat in tekst laat zien van oké, waar moet ik naartoe? Aan wie moet ik de vraag stellen?
2: Ja, in onze wegwijzer staan wel meer websites of verwijzingen voor longaandoeningen. Maar de weg in de zorg naar de WMO of naar de WLZ... dat is echt iets wat je via de URL kan je daar misschien niet op klikken. Maar kopiëren en plakken kan waarschijnlijk wel. Dus kijk daar even op. Echt per gemeente wordt aangegeven hoe regelen wij het voor u.
3: Ja.
2: En kom je er dan niet uit, dan kun je altijd aan je huisarts vragen van kun je mij verder helpen?
3: Ja, want naast inderdaad dat iemand naar de huisarts kan gaan, voor mensen met COPD of er die ermee te maken hebben, 1 keer in de 2 weken vindt natuurlijk ook het COPD-café plaats hier zo in Den Haag.
2: Zeker.
3: Zijn er ook mensen die daar naartoe komen en die jou bijvoorbeeld vragen stellen, dat je denkt van oh, eigenlijk moet dat daar gesteld worden?
2: Ja. Oh, ik zit al te lachen, maar ik zit hard op te denken. Oh ja, voorbeeld 1, 2, 3, 4. Wat kan ik daarover zeggen? Ja, wij helpen de mensen bij het COPD-café met de wegwijzen in de zorg. En wij kennen hun medisch dossier niet, maar soms zijn ze daar heel open over. En dan kijken we naar de route.
3: Ja.
2: We kijken naar de route, we horen welke vraag iemand heeft. En dan leggen we uit, heb je met die gesproken? Heb je met die gesproken? En zo helpen we de mensen bijvoorbeeld met de voorbereiding op het aanstaande gesprek met de fysiotherapeut, met de longarts, met de longverpleegkundige, met de diabetesverpleegkundige. Dus je probeert de mensen echt de weg te wijzen in de zorg. En het mooiste compliment wat we kunnen krijgen is als we een bericht binnenkrijgen van Jullie zijn mijn anker geworden in de weg in de zorg. En dan denken we, dit is dus waar we het voor doen. En we zijn heel blij dat we op die manier mensen kunnen helpen.
3: Ja, supermooi natuurlijk. Als er iemand is die zelf COPD heeft, die nu aan het luisteren is, of die iemand kent die COPD heeft en die denkt van oh, dat COPD-café, dat ken ik nog helemaal niet. Kunnen ze daar gewoon naar binnen wandelen? En er zijn natuurlijk ook om de 2 weken weer andere thema's. Wat komt er allemaal nog aan?
2: En wat daar aankomt is het onderwerp adem. Dan gaat onze verpleegkundige specialist Aniek, die gaat uitleggen in de basis wat de adem is en wat COPD is. En vragen die aan de orde komen, die worden daar beantwoord. Dan hebben we nog, aanstaande donderdag hebben we de boekpresentatie of boekbespreking eigenlijk over ademnood. En dan is dat niet verkopen van het boek, alhoewel dat wel heel leuk is als mensen dat het boek aanschaffen. Maar we gaan de onderwerpen bespreken die erin staan. Een van de dingen is bijvoorbeeld kan je nog wel reizen als je COPD hebt? En de weg in de zorg bijvoorbeeld. En hoe is het voor je naasten? Of hoe ga je met je naasten om als je COPD hebt? Wat betekent het voor hun? Wat betekent het voor jou? Het klinkt allemaal heel zwaar, maar er zijn gewoon vragen die mensen hebben. Dat je daarvoor openstaat en dat bespreekt. Dan hebben we de boekbespreking gehad. We hebben adem gehad. We gaan ook een voeding- en leefstijlbijeenkomst organiseren. En dan praten we over je voeding, je leefstijl, je dagritme. Het fysieke, mentale aspecten, alles wordt dan besproken. We hebben een herfstcafé is in aantocht en een kerstcafé is in aantocht. En dan sluiten we dit jaar af met de themabijeenkomsten. En voor volgend jaar hebben we er 36 op de agenda staan.
3: Wow.
2: En dat is nog maar het begin. Emme komt er ook nog dit jaar af met de themabijeenkomsten. En voor volgend jaar hebben we er 36 op de agenda staan.
3: Wow.
2: En dat is nog maar het begin. Emme komt er ook nog bij en er staan nog

0: Maar dat betekent niet dat we niks kunnen doen. Dus we zijn met het café alvast gestart. En ja, waar start je dat dan? In Den Haag. Maar dat betekent niet dat we in die andere plaatsen ook geen café starten. Dus dat zit er volgend jaar aan te komen. En ja, weet je, niet alleen de patiënten zelf, maar ook mantelzorgers komen naar ons toe. Naasten, maar ook nabestaanden die zeggen, goh, ik ben net iemand verloren. Ja, hoe zit het hier of daarmee? Of die nog vragen hebben die beantwoord moeten worden. En wie er ook komen, zijn zorgprofessionals. Ja. Want die geven zorg aan de mensen met COPD. We hebben te weinig zorgprofessionals in Nederland. Zeker zorgprofessionals die gespecialiseerd zijn in COPD. Dus onze bijdrage is dat wij hen, dat we kennis overdragen. Dat is wat we doen dit jaar. En dat is ook wat we doen volgend jaar. Dus ja, dat is het. Ja. En we zijn te volgen op Facebook.
1: Ja.
0: We zijn te volgen op Instagram. En we hebben ook een YouTube-kanaal. Dus iedereen die denkt, ik wil dit nog eens terugluisteren. Wat Sentje vraagt en wat Stana zegt. Dat kan dan door op een van deze drie kanalen te kijken.
1: Ja, supergoed. Ik vind dat jij je altijd zo mooi hiervoor inzet. En ik spreek jou volgende maand weer.
0: Volgende maand weer, dan zijn we weer. Dankjewel, Sentje. En een hele fijne dag voor alle luisteraars.
1: Ja, dankjewel, Stana.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Reizigers vanuit Den Haag moeten rekening houden met minder treinen richting Rotterdam en Dordrecht door een beschadigde bovenleiding. Ook op de hoogsnelheidslijn richting Breda rijden minder treinen. Omdat er tegelijkertijd op andere plekken aan spoor wordt gewerkt, zijn de mogelijkheden om te reizen beperkt. Check dus voor vertrek even de reisplanner. Een opvallende vondst in Kijkduin. De dierenambulance heeft op vakantiepark Kijkduin een giftige slang gevonden. Eerst werd gedacht dat het om een ongevaarlijke slang ging, maar eenmaal veilig in een ton bleek het daadwerkelijk een gevaarlijke slang te zijn. Oftewel een giftige. Hoe het dier in de Haagse duinen terechtkwam is een raadsel. De slang is inmiddels overgebracht naar een reptielenopvang in Zwanenburg. De Haagse soepbus gaat tijdens de actiemaand Soeptember op zoek naar de lekkerste soep van Den Haag. Haagse bedrijven, restaurants en organisaties mogen hun beste soep aanmelden, die vervolgens wordt uitgedeeld bij de soepbus op de Koekkamp. De winnaar krijgt zelfs een comeback. De winnende soep wordt rond de feestdagen opnieuw geserveerd als kerstsoep. En dan het weer. De hitte is voorlopig verdwenen en daar krijgen we regen en een stevige westenwind voor terug. Vanochtend kan er nog wat regen vallen, vanmiddag wordt het droog, maar blijven er behoorlijk wat wolken hangen. Het wordt zo'n 21 tot 22 graden.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, je luistert naar het laatste uurtje van de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is 9:15. Het is alweer de 18e van augustus. Dat betekent dat de zomervakantie echt bijna voorbij is. En heel eerlijk, dat denkt het weer ook, want het is gewoon weer lekker aan het regenen. Ik ben er niet boos over, want ik vind het hartstikke goed voor de natuur. En als je dan toch weer richting school gaat of richting werk, eerlijk is eerlijk, dan liever met zulke temperaturen dan dat jij met 35 graden in de klas moet zitten.

0: toch? Ga die fles maar op zijn kant, hoor.
1: Limoncello, de nieuwste track van De Kraaien. En dat is gewoon lekker Haagse muziek. En over Haagse muziek gesproken...
2: De Haagse Spotlight.
1: Iedere week zet ik weer een andere Haagse artiest in de Haagse Spotlight. En deze week is niemand minder dan Benito dat. Allereerst goedemorgen.
3: Goedemorgen, what's up?
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik ga je eerst nog lekker mooi aankondigen. Want ja, wanneer iets verandert... ik doe het omdat het kan. Ik doe het omdat het moet. Mm-hmm. Ja, daar heb jij dus wat muziek over gemaakt.
3: Ja, zeker weten.
1: Ja, want volgens jou dus, hè, een heel persoonlijk fout zit achter... in jouw nieuwe single Omdat Het Moet. Klinkt vrolijk, zomers, lekker. Maar toch denk ik wel, hey, wacht even, Omdat Het Moet. En jij had eerder ook een track uitgebracht Omdat Het Kan.
3: Ja, zeker weten.
1: Ja, hoe zit het?
3: Nou ja, ik heb Omdat Het Kan gemaakt... hoe zeg ik dat? Omdat het moet is ook wel echt een vervolg op Omdat het kan. Ik denk dat je dat kan zien aan de cover art. Aan de videobeelden die ik erbij heb gemaakt. En de sound en de subject matter van de tunes. Zijn allebei op de oppervlakte heel erg happy-go-lucky, easy-going, vrolijke zomerse tunes. Met toch wel enigszins wat emotioneel diepgaandere onderwerpen waar ik het over heb. En het grootste verschil is dat ik tijdens het maken van Omdat Het Kan... was dat echt zeg maar de spirit die ik een beetje in dat nummer wilde stoppen. Ik had net de autobiografie van Mac Miller uitgelezen... en dat had me zo geraakt. Ik dacht van, ik wilde gewoon iets maken. En dat heb ik toen gedaan. En het voelde dat ik alsof ik het gewoon deed... omdat het kon.
1: Ja, ik wou net zeggen, het klinkt hoe je dit vertelt. Ja, gewoon omdat het kan.
3: Maar met de tijd, zeg maar, en ja, weet niet hoeveel dit voor me betekent... en hoe lang ik dit en hoe graag ik dit wil. Zeg maar, gewoon, weet je, van artiest zijn mijn beroep maken. En de dingen waar ik tegenaan liep. Ook mensen die zeiden bijvoorbeeld tegen van... ja, je moet dit niet, je moet niet zoveel druk op jezelf leggen, dit, dat, ze zo. Op een gegeven moment had ik zoiets van, man... I'm a grown fucking person. Als ik deze druk op mezelf wil leggen, dan ga ik dat doen. Like je moeder, weet je? Want I care about this shit. I don't care about nothing else. Zeg maar, except for bonsaiboompjes. Ik heb een nieuwe hobby.
1: Oh.
3: That's the only fucking shit that calms me down. Is
1: heel
3: fucking
1: nice.
3: Tending the little plants and shit.
1: Ja, wat goed.
3: Maar voor de rest, ja, deze shit doe ik omdat het moet. Niet omdat ik een soort regel heb opgeschreven, maar omdat het van mijn ziel. Like, ik kan niet iets anders doen, weet je?
1: Ja, en
3: dat is waarom het zo heet.
1: Ja, ik kan me goed voorstellen, want van buitenaf hoor je altijd, ga misschien voor zekerheid. Kies iets wat toekomstperspectief biedt, wat heel veel mensen dan in de grote zin benoemen. Dat hoor je altijd met creatieve beroepen, helaas wel. Mm. Heb je zelf ook wel eens een periode gehad dat je dacht, of dat die gedachten toch weer werden ingefluisterd. Je dacht van, oh ja, maar hebben die mensen gelijk?
3: Ja, dat is gewoon een beetje... I guess dat gewoon...
1: Ja, hier moet je over nadenken, zie ik.
3: Ja, het is meer de vraag van, heb ik die gedachten? Voor mij is het meer van, krijg ik überhaupt te maken met de angst dat het niet gaat lukken? Want dan komen die gedachten eigenlijk alleen maar. En dat is, every fucking day. Like, je weet je, I worry about that shit almost every day. En als ik er een dag niet aan heb gedacht, dan... I also wouldn't notice, want dan valt het niet echt op. Omdat ik dan blijkbaar te druk bezig ben met het proberen laten lukken.
1: Ja.
3: Which is what I like feeling like the most, zeg maar.
1: Ja.
3: Maar ja, continu. Maar ik heb ook gewoon best wel recentelijk een beetje de beslissing gemaakt... om gewoon echt scheid eraan te hebben en... niet meer mijn gedrag te laten leiden door angst.
1: Juist.
3: Want waar ik voorheen dan handelde en praatte... alsof ik het gewoon deed omdat het kon... dat was I guess ook wel. Want ik werkte gewoon 4 dagen, 5 dagen in de week. Ik was bezig met, ik moet meer werken. Dan kan ik meer geld verdienen. Meanwhile, je werkt in de keuken. Dus ik weet niet wat je denkt gaan sparen of zo. Dat je

0: fucking Porsche gaat halen als je 30 bent, terwijl je in de fucking keuken werkt, gaat het niet gebeuren.
1: Nee, maar ik snap wel die mindset, ja.
0: En ik wil op vakantie en mijn vrienden dingen kopen, bla bla bla. En nu heb ik zoiets van, man, I don't care about jack fucking shit. I just want this to work. Ik werk zo min mogelijk als ik kan. Ik heb mazzel, shout-out naar mijn huurbaas, dat ik best lage vaste lasten heb. Dus ik werk als ZZP-kok in de keuken, dus ik kom gewoon rond min of meer met 2 dagen werken.
1: Ja.
0: En de rest van de tijd ben ik bezig met die fucking muziek shit. Of ben ik bezig met proberen bezig te blijven met die muziek shit. Ondanks het feit dat ik geen spanningsboog heb.
1: Ja, dus daarna ben je gewoon eigenlijk alleen maar lekker bezig met eigenlijk je creatieve brein. Je creativiteit te uiten.
0: En die boompjes.
1: Ja, en je boompjes natuurlijk. Ja, ik wil wel eigenlijk een foto zien van die boompjes. Ik ben hartstikke benieuwd.
0: I got hella pictures of plants.
1: Ja, yeah. Ik wou zeggen, als het zo'n groot hobby is, dan verwacht ik dat op zijn minst je achtergrond zo'n boompje is. Nee, maar met creativiteit is het altijd... Je gaat natuurlijk je eigen visie erin neerleggen. Maar het is ook natuurlijk afhankelijk van wat vinden anderen er weer van. En ja, ik zag laatst iets voorbij komen. Dat bijvoorbeeld Picasso echt dat bijna 90% of meer zelfs van zijn werken het niet heeft gehaald. Maar dat een paar procent zo uitblinkte.
0: Ja.
1: Of blonk.
0: Blonk, ja.
1: Ja, dat het echt was van, oh, wauw. En nu is het een grote naam. Dus dat is denk ik ook met het maken van muziek. Heb jij zelfs iets dat je denkt van, ja, met dit nummer heb ik wel echt grote stappen gemaakt? Met een bepaald nummer. Ik weet niet...
0: Sowieso. Kijk, de grootste progressie die ik muzikaal heb gemaakt, dat... Ja, ik denk dat mensen die gaan er binnenkort wel al wat van zien. Want we zijn nu natuurlijk bezig met de aanloop naar een EP. Ik heb een EP gemaakt met Moxie Mappy. Shout-out Moxie Mappy van 6 nummers. Eigenlijk zouden het er 4 of 5 gaan worden. En we besloten echt heel kort geleden... het is toch wat nicer. Wat in de woorden van Frank van der Steen van de Booyah Boutique. Het is net wat chiquer als het 6 nummers zijn. En daar was ik het eigenlijk wel mee eens. Mappy, Casper ook. Dus dat zijn we gaan doen. En ik werk al met hem samen. Hij heeft ook mijn hele vorige album gemixt en gemasterd. En me geholpen met gewoon productionele fine-tuning en zo. Dus ik werk al langer met hem samen. En hij is natuurlijk gewoon een producer slash artiest van... in principe nationaal erkend niveau. Dus het is voor mij ontzettend leerzaam om met hem te werken. Ik heb heel veel geleerd ook in de afgelopen periode. Ik guess dat je al wel wat kan horen van die progressie. Want Omdat het moet is het eerste nummer dat ik grotendeels zelf heb geproduceerd. Ik heb de gitaar gespeeld, ik heb de drums uitgekozen. En we hebben samen de groove van de bas zeg maar, gemaakt, maar die heeft Casper ingespeeld. En in die gitaar, zeg maar, van dat... van dat likje tot de rhythm, daar heb ik gewoon... 70, 80 uur voor geoefend of zo. Omdat ik het gewoon nog niet zo kon spelen als ik het wilde. Ik had die akkoordprogressie bedacht en ik speelde het. En toen was er elke keer gewoon 1 klein dingetje.
1: Dat je dacht, nee.
0: Nee, dit moet ik... En, ja, ik heb gewoon gespeeld tot ik, weet ik veel, 6, 7 keer na een uur of 5 spelen... mijn arm niet echt meer kon bewegen verder dan dit. Het was een soort tak geworden. maar het heeft me wel echt veel geleerd over gewoon de gitaartechniek of zo. Ik heb door dat te oefenen ook geleerd hoe ik sneller, beter kan worden in gitaar. En dat is gewoon door dingen te doen die ik eigenlijk helemaal niet fijn vind. En dat is anything heel langzaam.
1: Ja.
0: Dan zie en hoor je de fouten die je maakt goed. En dan kan je veel beter oefenen op perfectie in plaats van... Ja, weet je wel?
1: Ja, dan kan je daarop richten.
0: Ik denk dat je dat op dit nummer eigenlijk al kan horen. Maar als je dat niet weet, dan niet. Alles wat er na dit nummer komt, gaat eigenlijk wel een beetje radicaal anders klinken dan alles wat ik hiervoor heb gedaan. Van die EP tot en met Mappy tot het volgende album waar we al mee bezig zijn. Met filosofische stilte maak ik dat. Luc, shout-out Luc.
1: Ja, ik ben hartstikke benieuwd natuurlijk daarnaar. We gaan zo meteen ook naar het nummer omdat het moet luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, waar kunnen mensen jou vinden? En staat er aankomende week of aankomende maand nog iets op jouw agenda?
0: Jazeker. Ik speel de aankomende maand volgens mij 3 shows. 29e bij Shift All Repeat. Musicon. Dan speel
1: leuk.
0: Ik op. Ja, ja, ja, zeker. Echt nice. Met... Kijk, Cultuurnacht is 5 september, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan speel ik op het Spui een showtje. En de 14e is er Prinsjesnacht. Volgens mij is die nog niet bevestigd. Maar ik ga ervan uit dat die ook bevestigd wordt. Dus dan spelen we shows.
1: En, lekker.
0: Er komen natuurlijk dus ook in oktober... En ik weet nog niet, de precieze datum die verklap ik nog niet. Maar in oktober komt die EP uit. En... we hebben 3 singles. De eerste is net geweest. Dus er komen er nog 2.
1: Ja, genoeg reden om deze man te gaan volgen. Je kan hem gewoon overal vinden onder Benito. Heel simpel. B-E-N-I-T-O.
0: Instagram, it's Benito for real. It's Benito for real.
1: Precies. Hey, ik heb hier altijd de afspraak. Ik start het nummer in en jij komt er gewoon lekker de track aan.
0: Let's do it. Oh, ik moet gewoon... Sorry.
1: Ja, we gaan aankondigen.
0: This is Benito, not getting how radio works. Dit is Omdat het moet, door Benito en Moxie Mappy. Veel plezier.

Spannender zijn, prettiger zijn, dan ga je veel sneller leren.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:07 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Reizigers vanuit Den Haag moeten rekening houden met minder treinen richting Rotterdam en Dordrecht door een beschadigde bovenleiding. Ook op de hoge snelheidslijn richting Breda rijden minder treinen. Omdat er tegelijkertijd op andere plekken aan spoor wordt gewerkt, zijn de mogelijkheden om te reizen beperkt. Check dus voor vertrek even de reisplanner. Een opvallende vondst in Kijkduin. De dierenambulance heeft op het vakantiepark Kijkduin een giftige slang gevonden. Eerst werd gedacht dat het om een ongevaarlijke slang ging, maar eenmaal veilig in een ton bleek het daadwerkelijk een giftige slang te zijn. Hoe het dier in de Haagse duinen terechtkwam is een raadsel. De slang is inmiddels overgebracht naar de reptielenopvang in Zwanenburg. De Haagse soepbus gaat tijdens de actiemaand Soeptember op zoek naar de lekkerste soep van Den Haag. Haagse bedrijven, restaurants en organisaties mogen hun beste soep aanmelden, die vervolgens wordt uitgedeeld bij de soepbus op de Koekkamp. De winnaar krijgt zelfs een comeback. De winnende soep wordt rond de feestdagen opnieuw geserveerd als kerstsoep. En dan het weer. De hitte is voorlopig verdwenen en daar krijgen we regen en een stevige westenwind voor terug. Vanochtend kan er nog wat regen vallen, vanmiddag wordt het droog, maar blijven de wolken hangen. Het wordt ongeveer zo'n 21 tot 22 graden.

0: Talk to me. Je hoort hier in de ochtendshow met Sanji. En hier bij mij zit nog steeds Benito. We waren lekker gezellig aan het nakletsen met elkaar. En ineens stovert hij wat. Ik zeg, nee, hou op. Stop. Dit doen we live op de radio. Want wat wou jij net uit je tas toveren? Nou ja,
1: eigenlijk, voor de mensen die dat niet weten, hadden wij gisteren een afspraak. En omdat ik geen spanningsboog en geen structuur heb in mijn leven of mijn hoofd, was ik dat vergeten en het ging helemaal mis. En toen zat Sanji hier en ik niet. En toen dacht ik van, ai, dat is niet goed, man. Dus toen dacht ik, ik moet het wel even met haar goed maken. En ik heb nieuwe shirtjes voor dit nieuwe nummer. Dus ik dacht, I can at least offer you one of these shirts. I worked very hard on the design. I like the design a lot.
0: Ja, super top. Echt, het design is leuk, want je ziet jouw ogen op. Ja, dank je wel. Nou, hier maak je mij weer helemaal blij mee.
1: Omdat het moet.
0: Ja. Jij mag vaker een afspraak vergeten.
1: Volgende keer neem ik een flesje Moët mee.
0: Ja, perfect. De witte graag. Nee hoor. Nee, het is echt een heel top shirt. Want je ziet je ogen op de voorkant. Je ziet dan omdat het moet staan. Je ziet Benito staan. En op de achterkant zie je eigenlijk gewoon meerdere foto's van jouw hoofd. En wat ik ook zo hartstikke leuk vind. Ik zie een stukje Scheveningen erop.
1: Zeker weten.
0: Ja.
1: Ze moeten wel weten waar we wonen, toch? Nou ja, waar we vandaan gaan. Waar we wonen is een beetje...
0: Nou ja, we weten in ieder geval Den Haag schreven dingen bij deze.
1: Sowieso.
0: Ja, we gaan je opzoeken.
1: Dus stay tuned. Want ik heb maar expres maar een paar van die shirts laten maken. Om even te kijken of mensen het nice vinden. Het is best wel een high-end designtje. Ook zoals ik in het nummer zeg. Het is allemaal eigenlijk gewoon voor mijn moms en de fans dit. Dus mijn moeder die krijgt er ook een zonder te betalen. Ja,
0: heel goed.
1: En iedereen die denkt, ik vind het echt een hard shirt. Ja man, check het op Insta. Ik gooi ze binnenkort online. En dan, if you want one, you can get one. But be fast, because now there's only 13 left.
0: Precies. Zo, nou dankjewel. Het is weer helemaal goed. Ik vind het helemaal goed gemaakt. dankjewel.

Breakup in Reverse van Teddy Swims. En Teddy Swims doet dingen graag andersom. Want waar de meeste mannen kaal raken wanneer ze ouder worden, ging hij lekker kaal toen hij wat jonger was. En nu heeft hij zoiets van, nou, ik wil die haarbos weer. Dus hij laat het nu weer lekker teruggroeien. En ook een breakup in reverse. Ja, hoe moet je dat dan voor je zien? Inderdaad, je hebt een breakup. Nou, als je dan in reverse gaat, dan begin je met een breakup. Nou, dan spoel je dat soort van terug. En dan ben je uit een breakup. Zoiets is denk ik zijn idee eraan. Nou, ik vind leuk dingen in de reverse. Want niet alles hoeft te gaan zoals het volgens sommigen moet gaan. Nou, genoeg filosofie, eventjes wat anders. Want het is bijna 10 uur en dat betekent dat de ochtendshow voorbij is en ik bye-bye zwij-zwij ga zeggen. Morgenochtend ben ik er weer gezellig. En zometeen gaan jullie luisteren naar Haags Bakkie met Chicky. En voordat Chicky aankomt, heb ik natuurlijk nog eventjes dit om naar te luisteren.

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Ja, hoe is het?
1: Ja, goed. Wat heb je daar voor een mooi shirtje liggen?
0: Ja, ik heb een shirt gekregen van Benito. Ja, superleuk. En hij staat er zelf op voor zijn nieuwe track. Oh, hij staat er zelf op. En op de achterkant ook.
1: Oh, wauw.
0: Ja, voor zijn nieuwe nummer. Omdat...
1: Hé, hey, wat tof, man.
0: Omdat het
1: en
0: moet.
1: Met natuurlijk ja. Scheveningen.
0: Ja. Dat viel me ook gelijk op. Ik zeg tegen hem net, Scheveningen? Hij zegt, ja joh, ik woon al in Scheveningen sinds ik 11 ben. Ik zeg, ja.
1: Op Scheveningen.
0: Op Scheveningen.
1: Ja, toch.
0: Sinds je 11 bent. En ja, ik dacht, ja, je bent natuurlijk uit Den Haag, dat weet ik. Maar ik wist niet waar.
1: Scheveningen. Ja.
0: Dus helemaal vet.
1: Ah, leuk, man.
0: Ja.
1: Ja, heel tof shirtje.
0: Ja, dus ik ben er blij mee.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja. Hoe is het met jou? Vandaag mooi in het bruin, pas bij het weer, herfstachtig.
1: Ja, bruin, oranjeachtig, roestkleurtje. Ja, ik verbaas me over het weer. Ik heb mijn regenjas aan.
0: Ja, nou, ik ben stiekem wel heel erg blij.
1: Ja, een beetje afkoeling is ook wel lekker na zulke hete dagen.
0: En voor de natuur, mijn tuin, joh. Mijn tuin is echt feest aan het vieren momenteel.
1: Ja, dat snap ik. En we mochten natuurlijk ook geen water en zo. Watertekort. Dus ja, dit is inderdaad heel goed voor de natuur.
0: Ja, voor de natuur is het helemaal goed.
1: En ook voor ons, als je niet ervan houdt om elke keer alles, nou ja.
0: Ja, precies.
1: Ja, ik ben echt slecht met planten. Heb je groene vingers?
0: Ik doe mijn best.
1: Ja, dus.
0: Maar ik moet wel echt handschoentjes aan. Want ik vind aarde aan mijn handen het goorste gevoel ever.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, ik vind dat niet zo heel erg. Met mijn handen in de aarde.
0: Ja, nee, doe maar lekker handschoentjes aan en dan ga ik hoor.
1: Ja, maar ik heb ook prachtige nageltjes. Die worden dan ook vies.
0: Worden ook vies.
1: Gaan breken. Of
0: precies.
1: Ja. Nee, maar ja, voor de rest, het gaat goed hoor. Ja, het gaat goed.
0: Ja. Nou, we moeten heel snel zijn, maar heel kort snel. Wat ga je vandaag in de show doen?
1: We blikken terug naar gisteren. Want gisteren was het onafhankelijkheidsdag van Indonesië. En er gaan ook nog meer dingen rondom die gebeurtenis plaatsvinden in Den Haag. En dit weekend is natuurlijk Jalan Jalan. En bij Sophiahof is daar Boemboe Boulevard. En daar horen we ook alles over.
0: Nou, superleuk. Genoeg reden om lekker te blijven luisteren naar Haags Bakkie.
1: Yes!

0: jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven, riskeert een boete. Overnacht op het strand mag niet. En medewerkers van de gemeente Den Haag delen elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit. Zeker 40 keer werd alleen een waarschuwing gegeven. Volgens de gemeente gaat ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg voor iemand nodig is. César Zuiderwijk keert terug in het theater met een show. Daarin vertelt de oud Golden Earring drummer over zijn leven in de wereld van rock en roll. De show heeft als basis het boek César, het verhaal van een drummer, dat de Hagenaar samen maakte met schrijver en journalist Jean-Paul Heck. De shows waarmee Zuiderwijk en Heck dit najaar Nederlandse theaters en poppodia aandoen, zal volgens de drummer geen avond hetzelfde zijn. Het is de tweede theatershow van Zuiderwijk in korte tijd. Zijn vorige heette De Naakte Waarheid. Sluit ik af met het weer. Na wat flinke regenbuien vanmorgen is het vandaag overwegend zonnig. Met bewolking en een stevige westenwind wordt het een beetje herfstachtig, met maxima rond 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu Haags Bakkie.

0: Calvin Harris, Blessings, hier op jouw Den Haag FM. Leuk dat je weer luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, Haags Bakkie. Maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12. Altijd live vanuit de bibliotheek. Nou ja, altijd, ja, meestal. Soms zitten we natuurlijk op Ypenburg. Maar deze dagen zit ik lekker in de stad, in het centrum. En ja, hier gaat dit weekend heel veel plaatsvinden. En Patty weet daar alles van. Patty, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent van Boemboe Boulevard. En ja, eigenlijk ben je betrokken bij het gehele festival Jalan Jalan. Ja, hoe staat het daarvoor? Heb je een beetje zenuwen? Heb je daar heel veel zin in? Ben je heel druk? Of loopt het allemaal op rolletjes?
2: Nou, het loopt sowieso goed. En ik denk, wij hebben een metdruk programma straks in het Sophiahof. Het Boemboe Boulevard in Jan Sophiahof. Ik maak ook een voorstelling daar. Dus ik ben dubbel druk.
0: Oh, wauw.
2: Radio Surabaya. Dus daar was ik vanmorgen was ik kostuums naaien. Dus ja, zeker heel druk.
0: Oh, Radio Surabaya. Ik zag het.
2: Ja.
0: Maar jij maakt dus die voorstelling. Ja. Oh, wauw. En vertel, want ik ben daar meteen helemaal nieuwsgierig naar. Ben jij theatermaker dan?
2: Mijn achtergrond is theater en dans. Ik heb 32 jaar lesgegeven bij Rabarber onder andere. En nog op heel veel andere plekken. Ook veel voorstellingen gemaakt. En sinds ook 30 jaar organiseer ik al projecten en events in de stad. Dus dat loopt een beetje samen.
0: Oh, maar wat een mooie combi.
2: Zeker.
0: Maar wel extra druk dit jaar dus. Oh, wauw. En nou ja, ik wilde eigenlijk nog even jouw koffie aanbieden. Want het is natuurlijk Haags Bakkie. Dat komt dan zo. En ik zei, nou, we gaan even openen. Maar dan ben ik te nieuwsgierig. Ga ik het toch even alvast vragen. Want waar gaat Radio Surabaya dan... Waar gaat het over, de voorstelling?
2: Nou, het gaat over een fictieve familie die vanuit de jaren 30 naar Nederland vertrekt. En tot aan nu. En ik heb gewoon mijn eigen familie een beetje door elkaar gegooid. Maar uiteindelijk gaat het over, want inmiddels mag je niet meer Indo zeggen of Indisch. En ik dacht, ja, er is een hele grote doelgroep die dat is. Ik ook. En ik dacht,
0: wat zeggen we dan?
2: Nou, ik ga het zo uitleggen. Maar ik dacht in ieder geval.
0: Doe maar eerst je voorstelling. Dan gaan we het dadelijk over die termen hebben.
2: Ik wil het dan eerst hebben over als je geen land meer hebt. En ook geen identiteit. Wat blijft er dan nog over? Maar dan wel een beetje gemengd met luchtigheid en meer. En dit weekend doen we een proeven daarvan. Het wordt een soort eetvoorstelling waarbij je gaat zitten en de radio aangaat.
0: Oh, yes. Heerlijk, ja.
2: Helemaal goed. En daar, in een notendop gaat het daarover. En jij stelde net de vraag, wat moet je nu zeggen? Nou, een poos terug zei iemand tegen mij, doe maar Oceaniër. Ik dacht, nee, dat zijn we niet. En later hoorde ik, nee, wij zijn voortgekomen uit de archipel. Dus ik zei, ben ik dan een archipeloot of een archipelane? Wat is dit? Dus ik vind het heel spannend om dat een beetje te onderzoeken. Van hoe is dat dan? Hoe verhoudt zich dat? En hoe kan je, toen diegene die tegen mij zei Oceaniër, zei ik, maar als ik mezelf dan nu Oceaniër noem, is het dan allemaal niet gebeurd? Ik vind dat het over de geschiedenis.
0: En wie zegt dan dat we die term niet meer mogen gebruiken?
2: Overal. Wij doen heel veel leuke dingen. En ik had bijvoorbeeld op een kaartje gezet van een visitekaartje van, kom je, weet jij hoe je Indisch moet flirten? Het was het, nee, dat kan helemaal niet. Daar moet Indonesisch Bahasa staan. Het mag niet meer. Dus het is op de een of andere manier, sinds het excuus van wat Rutte heeft overgedragen, zijn die regels wat aangescherpt en zijn er mensen denk ik heel bewust van. En ja, zo. Dus ik dacht, ik ga daar wat mee doen.
0: Oh, nou, hier zouden we gewoon een hele discussie over kunnen organiseren. Want inderdaad, wat jij zei, als je je land kwijt bent en geen identiteit meer hebt. Ja, je hebt natuurlijk wel een identiteit. Maar hoe verhoudt identiteit zich tot... hoe vertaal je dat als je dus geen naam hebt, zeg maar?
2: Nou,
0: als je,
2: precies.
0: Ja, dat is wel ingewikkeld inderdaad.
2: Maar goed, dus daar komt een uitgebreide voorstelling van later. Maar nu heb ik een halve...
0: Dit is de soort van try-out.
2: Wat zeg je?
0: Dit is een soort van try-out, voorpremière-achtig. Ja. Ja.
2: Precies. En verder hebben we ontzettend veel leuke workshops, kookworkshops, to do. Nou, bijvoorbeeld Indisch jive. Wist jij dat dat, hoe noem je dat? Bijna erfgoed is.
0: Cultureel erfgoed, ja joh. Ja, ik ben wel potjo, maar jive, ja.
2: gaan we ook doen. Want ik dacht, dat nu wordt het heel zwaar. Terwijl het wordt een weekend waarbij we eigenlijk lol en inhoud met elkaar mengen.
0: Ja, heel veel workshops. Ja. Dat zag ik ook al op een filmpje van Jalan Jalan. Vivian die geeft dan een soort van rondleiding hoe je dan kan Jalan Jalan, oftewel lopen door de stad. Bepaalde routes. En ze begon bij Sophia Hof. En ja, ze noemde zoveel workshops. Ja. Wauw. Nou, over al die workshops gaan we het zo meteen uitgebreider hebben. Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Ja, zwart. Nou, die ga ik dan voor jou zetten. Nou, prima toch? Een sterk bakkie. Een sterk Haags bakkie krijg jij zo van mij, Patty. En jullie die luisteren, krijgen Haagse muziek van mij. Jack Faded. Maar eerst Miley Cyrus hier op Den Haag FM.

0: Ja, Jack Faded, gewoon uit onze eigen stad Culture Vultures hier op Den Haag FM. En je luistert nog steeds naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik ben in gesprek met Patty. Zij is programma, theater, dansmaker, producent. Maar zij organiseert ook allerlei events. Dat doet ze al 30 jaar in de stad. Ze heeft lesgegeven bij Rabarber. En dit weekend, dompelt ze zich onder in haar roots. En heeft ze een hele mooie voorstelling gemaakt. En die is te zien op zaterdag in Sophiahof tijdens Boom Boom Boulevard. Maar er is nog veel meer, hè, dan jouw voorstelling.
2: Ja, zeker. We beginnen gewoon met een poging om het Nederlands record Pocho Pocho dansen te verbreken.
0: Ja, dat is een beetje een soort van line dansen. Daar kan je het mee vergelijken, toch? Ja.
2: En op de een of andere manier is het een soort van erfgoed geworden, terwijl het geen erfgoed is. Maar ik vind het fantastisch en ik probeer ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen daar kennis mee maken en dat gaan doen. Het is ook gewoon lol om dat samen te doen.
0: Ja, het is heel gezellig. Ik doe altijd mee.
2: Ja, ik ook.
0: Ja, als ze beginnen, dan doe ik altijd mee. En ik weet wel, je hebt nu een Molukse variant, dat doen de jongeren. Oh, ja. En die is heel hip. Dus dat is een heel ander dansje, zeg maar.
2: Nou, ik ben benieuwd, want Jong 1508 heeft het stokje overgenomen daarvan. Die regelen dit. Dus ik denk dat zij ook die twist eraan gaan geven. Dus,
0: oh, superleuk.
2: Ik kan niet wachten.
0: Ja, vorige week heb ik bijna elke dag iemand gesproken uit Den Haag die ook bij Jong 1508 is betrokken. En oh, wauw, want ja, wij zijn ietsje ouder dan Jong 1508, allebei. Mm-hmm. Ben je niet super trots op de jonge generatie die zo enorm betrokken is?
2: Absoluut. Zeker. Ik zie het aan mijn neefjes en nichtjes die gewoon Bahasa spreken en gewoon per se zich willen verdiepen in hun roots en daar ook best wel ver in gaan. Nee, daar ben ik zeker heel trots op. En eigenlijk dachten wij met Boom Boom Boulevard willen we daar meer podium aan gaan geven. Dus we hebben nu een eerste start gemaakt door zoveel mogelijk podium te bieden aan organisaties en sleutelfiguren uit alle verschillende communities. En eigenlijk, als het lukt, willen we nog verder doorpakken door ook juist jonge modemakers, jonge koks die allemaal dingen experimenteren. Die zou ik heel graag wat meer podium gaan geven. Maar dat gaat volgend jaar, denk ik, gebeuren. We doen het nu in het klein.
0: Superleuk.
2: Het meer dat.
0: Ja. Ja, want je zei Pocho Pocho, je zei jiven, je zei Indisch flirten, maar dat heet dan
2: Indonesisch Bahasa
0: flirten. Ja, Indonesisch Bahasa flirten. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar wat dat dan inhoudt. Maar wat voor workshops zijn er nog meer? Want ik zag echt een programma. Je kan een kaartje kopen voor een losse dag.
2: Ja.
0: Vrijdag en zaterdag, toch? Of zaterdag en zondag, nee?
2: Nee, zaterdag, zondag.
0: Ja, zaterdag, zondag. Dus je kan of voor zaterdag of voor zondag. Maar je kan ook een paspartout voor beide dagen kopen.
2: Yes.
0: Vertel, wat is er zaterdag allemaal te doen?

0: Nou, zo ontzettend veel. Sowieso heel veel lekker eten natuurlijk. Maar ook zelf eten koken. Dus je kan ook leren hoe je krak teloor maakt. En je kan pangsiet vouwen. We gaan een soort wedstrijd pangsiet vouwen doen.
1: Ik denk dat mijn moeder wint als ze mee zou doen. Die is echt pietje precies. Ze zien er allemaal perfect helemaal hetzelfde uit.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ja, bij mij was het altijd heel verschillend.
1: Nee, en ze kan het ook zo heel mooi, heel strak. Ja.
0: Heel nice.
1: Ja, want dan ga ik helpen, maar dan wordt ze boos. Dus voor mij is die workshop misschien wel goed. Ja, want dan doe ik het natuurlijk weer niet goed genoeg. Dus misschien moet ik meedoen. Kan ik mijn moeder verrassen.
0: Ik vind het een goed idee. Nee, ik maak het even kwijt. Dus er komt ook iemand die gaat over je roots in gesprek. Hè? Dus ook met stenen, Indonesische stenen. Wat vertellen die jou, waar komen die vandaan? En wat betekent dat? Eigenlijk ontzettend
1: super
0: veel.
1: Super interessant, dus ook iets spiritueels eigenlijk.
0: Documentaires zijn er, waar ook gesprekken bij zijn. Voor- en nagesprekken.
1: Mooi.
0: Zoals ik al eerder zei, we proberen ontzettend inhoud en heel veel lol en lekker eten met elkaar te combineren. En ik weet niet of je ook iets meer over zondag wil weten.
1: Tuurlijk. Ik dacht, ik begin met de zaterdag.
0: Ja. Nou, zondag hadden we het idee van... er is heel weinig oral history wat overgedragen wordt. En mijn dochter weet over de 40 dagen na iemand sterven. En daar stopt het mee. Wat Guna Guna is of een Chris Poussaka, daar weet ze heel weinig van. Ik weet daar ook maar een beetje van. Dus ik dacht, ik zou het eigenlijk leuk vinden als daar wat meer over gaat. Want wat is Jamu, Pijite? Mijn oma, die altijd broodje nuchter was, die kon wel in één keer zeggen... hier heb je een zalfje om op de deur te smeren, want ik zie een gekke energie bij je. Dus ik dacht, we zijn doordrongen van opgroeien met spiritualiteit. Maar we weten eigenlijk weinig en we dragen het ook niet over. Dus ik zei, laten we lekker tantes vertellen. Spookverhalen.
1: Nu ze er nog zijn en het kunnen vertellen.
0: Ja.
1: Zeker. Precies. Wat goed.
0: Ik vind dat daar geen aandacht voor is. Het gaat nu heel erg over, ook belangrijk, over decolonisatie, over identiteit. Maar ik dacht, waar is dat stukje wat gaat over die dingen waarmee... dat zit in ons bloed, in ons lichaam. En dat mag ook een plekje krijgen.
1: Ja, eigenlijk immaterieel, cultureel erfgoed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Mooi.
0: Heel beter gezegd dan ik.
1: Ja, nee, fantastisch. Ik ben helemaal enthousiast.
0: Ja.
1: Hey, zijn er nog kaarten? Want ik kan me voorstellen dat het heel hard gaat.
0: Zeker gaat het hard, maar er is genoeg plek en iedereen kan erbij. Dus koop je kaart. Liever vooraf, want we hebben een beetje zicht. Maar je kan gewoon kaartjes kopen. Ik zou het zeker doen.
1: En dat gaat via Sophia Hof gewoon?
0: Ja.
1: Of,
0: via Sophia Hof kun je kaartjes kopen. En ik weet even niet of er ook iets voor het hele festival is. Dat weet ik niet, want andere plekken hebben natuurlijk ook... tickets.
1: Ja, maar dat is allemaal per locatie.
0: Oh, ja.
1: Is dat dan... dan moet je kaartjes kopen, ja.
0: Weer wat geleerd.
1: Ja, er is niet één paspartout. Nee, volgens mij, dat heb ik in ieder geval niet voorbij zien komen. Dat er één paspartout is dat je overal naartoe kan. Maar het is ook wel verspreid over de stad.
0: Ja.
1: En ik denk van, het is een groot festival. En van Sofia, wat mij aanspreekt, is dat je op meerdere plekken dingetjes kan doen. Dus dat je een mini-festival binnen dat hele grote festival weer hebt,
0: precies,
1: zeg maar.
0: Ja, dus, buiten hebben we tenten staan met workshops en eten en een podium. En binnen hebben we de ruimtes eigenlijk ook gebruikt voor documentaires, voor talks, voor een boekenmarkt die er is. We hebben eigenlijk bijna alles, elk plekje benut.
1: Ja, het is een mooi terrein. Daar echt een oase van rust eigenlijk ook zo. In het groen, in het hartje van het centrum. Dichtbij ook Jalan Pedis, wat natuurlijk op het Lange Voorhout is. Dus dat is makkelijk heen en weer lopen, zeg maar.
0: Zeker.
1: Een korte route. En ik zou zeggen, onwijs veel plezier.
0: Dat vergeet ik nog. We doen ook wandelroutes buiten Sophia Hof. Oh. En volgens mij ook van Sophia Hof naar Jalan Pedis of andersom.
1: Ja, het is daar natuurlijk ook de Indische buurt. Dus het heeft heel veel geschiedenis en prachtige verhalen rondom Sophia Hof. Dus een mooie plek om dit weekend te zijn op zaterdag en of zondag. Patty, onwijs bedankt.
0: Jij bedankt.
1: Heel veel succes met je voorstelling.
0: Thanks.
1: En als je Radio Surabaya helemaal gaat spelen, dan doe je dat natuurlijk ook in Den Haag, neem ik aan.
0: Ja.
1: Kom dan weer even terug voor een Haags bakkie.
0: Absoluut.
1: Yes?
0: Dank voor de koffie.
1: Yes. Ja, dit weekend dus Jalan Jalan. Het hele weekend, vrijdag, zaterdag en zondag in de stad. Verspreid over meerdere plekken. En het hart is toch wel het lange voorhout. En dat is om de hoek dus bij Sophiahof, waar Boemboe Boulevard is.

0: Ja, daar luister je naar Den Haag FM. En oeh, je hebt nog maar 20 minuutjes ongeveer. En dan is het alweer even na 11. En dan is het natuurlijk de hoogste tijd voor de keuze die jullie hebben gemaakt. Het nummer met de meeste stemmen ga ik dan draaien.
1: Even na 11.
0: Ja, in de Even na 11. En vandaag, ik ben natuurlijk met een Urban ABC begonnen. En ik kwam bij de letter Q. En dan denk je, nou, er zijn toch geen artiesten met de letter Q? Maar ja, zeker wel. En dan moet het natuurlijk ook nog urban artiesten zijn. Ja, en dit is er eentje. Ja, misschien kennen mensen niet heel veel nummers van hem. Dat hij zelf zingt. Het is een golden oldie. Want dit nummer komt uit 1973. Oh my god. Toen was ik nog niet eens geboren. Maar hij heeft zoveel nummers geproduceerd. Voor ja, Michael Jackson. Noem maar op. De grootste artiesten. Hij heeft zoveel nummers gemaakt, geproduceerd voor ja, heel veel popartiesten. Dus wat dat betreft, als je een beetje echt into muziek bent, dan ken je hem wel. Nou, over wie heb ik het? Een artiest met een Q. Over Mr. Quincy Jones. En hij heeft zelf ook muziek gemaakt en ze gezongen. En één nummer dacht ik, ja, dat is voor de zomervakantie wel toepasselijk. Maar ja, als ik dan naar buiten kijk, dan denk ik, Den Haag. Summer in the City. Dat is keuze nummer 1 van Quincy Jones. Ik ga een stukje laten horen, mocht je het niet kennen. Ja, wel heel chill, helemaal relaxed. Ik zie mezelf wel op het strand zitten, als de zon schijnt en niet zoals nu, zo regenachtig.

0: Et tu fais la chevoule? Nou, dan horen we hem niet zingen. Dat kan niet, hè? Nou, een chille vibe dus. Het andere nummer, ja, is dan van een andere artiest met de letter Q. En toen dacht ik, ja, wie is daar nou nog meer een urban artiest met de letter Q? En toen kwam ik uit op Q-Tip. Ja, en dat is natuurlijk een rapper. Maar hij heeft ook een nummer gemaakt met Janet Jackson. Got Till It's Gone. Nou, die ken je vast wel. En dan denk je, oh, die is van Janet Jackson. Ja, maar Q-Tip, ook van Q-Tip dus. Hier is die. De andere keuze voor de letter Q. Q-Tip en Janet Jackson. Got Till It's Gone.
1: What's the...

0: Ja, Janet Jackson, Joni Mitchell en Q-Tip, God Till It's Gone. De Q, Q-Tip dus. Of de andere keus is Quincy Jones met Summer in the City. Laat me weten welke plaat ik strakjes even na 11 moet draaien. Dan ga ik die natuurlijk draaien, het nummer met de meeste stemmen. En hoe kan je stemmen? Ga naar onze socials. Op het verhaal van Den Haag FM kan je je keuze bekendmaken. En dan strakjes even na 11. Ja, hebben we een winnaar.
1: Je start je werkdag met Den Haag FM. Dit

0: Ja, onze eigen direct 90s kid hier op Den Haag FM. En je luistert nog steeds naar
1: Haags Bakkie.
0: En zometeen in het volgende uur ga ik even terugblikken op gisteren. Want gisteren was daar iets heel bijzonders. Natuurlijk was het de onafhankelijkheidsdag van Indonesië. Volgende week is daar ook iets heel bijzonders. Sintiara van Jamie na Noah en Juliana Martine. Dat is volgende week zondag 30 augustus. En over gisteren gesproken. Het was een verrassende wandeling langs icoon van Haagse Hout met verdieping en workshop. Nou, over Mohammed Hatta ging het. En het was precies tijdens Haags Bakkie tussen 10 en 12. Dus vandaar dat Nicole is aangeschoven en in het volgende uur gaat ze daar alles over vertellen. Eventjes alvast heel kort teasen, Nicole. Was het mooi?
2: Het was heel indrukwekkend. Het was hele mooie energie. Heel veel citaten. 300 jaar koloniale geschiedenis in citaten en brieven. Maar heel indrukwekkend. En natuurlijk Mohammed Hatta.
0: Ja, nou, strakjes in het volgende uur alles daarover. En we gaan ook vooruitblikken, want er gebeurt meer rondom dit thema. En dat is dan volgende week. Dus daar gaan we strakjes het uitgebreid over hebben. En over zo'n beetje 5 minuten hebben we natuurlijk ook na het nieuws, de Effen na 11. En welke plaat moet ik gaan draaien in het Urban ABC? We zijn vandaag bij de letter Q uitgekomen. Artiesten met een Q.
2: Queen.
0: Kan je daar Queen, ja, natuurlijk. Ja, ik heb het mezelf wel moeilijk gemaakt, want het is een Urban ABC. En Queen valt daar dan niet onder. Maar in het verlengde van Queen hebben we Queen Latifah. Dat is een rapstar, dus die zou kunnen. Maar daar heb ik ook niet voor gekozen. Ik koos voor Quincy Jones. Natuurlijk vooral bekend als producer. Maar hij heeft zelf ook nummers gemaakt. En het nummer wat ik uitkoos, ik dacht, ja, in de zomervakantie. Maar ja, als ik dan naar buiten kijk, dan valt het flink tegen hier in Den Haag. Summer in the City van Quincy Jones. Dat is keuze nummer 1. En keuze nummer 2 is Q-Tip samen met Janet Jackson. God Till It's Gone. Nou, laat me nog snel weten op welke jij stemt door naar onze socials te gaan. Op het verhaal van Den Haag FM op Instagram kan jij kiezen. En dan zometeen na het nieuws en na Christina Aguilera hoor jij het nummer wat de meeste stemmen heeft gehad. Christina Aguilera, Lady Marmalade.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Den Haag FM.
3: Nu het nieuws van 11 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven, riskeert een boete. Overnacht op het strand mag niet. En medewerkers van de gemeente Den Haag delen elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit. En zeker 40 keer werd alleen een waarschuwing gegeven. Volgens de gemeente gaat ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van ruimtelijke ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg voor iemand nodig is. César Zuiderwijk keert terug in het theater met een show. Daarin vertelt de oud Golden Earring drummer over zijn leven in de wereld van rock en roll. De show heeft als basis het boek César, het verhaal van een drummer, dat de Hagenaar samen maakte met schrijver en journalist Jean-Paul Heck. De shows waarmee Zuiderwijk en Heck dit najaar Nederlandse theaters en poppodia aandoen, zal volgens de drummer geen avond hetzelfde zijn. Het is de tweede theatershow van Zuiderwijk in korte tijd. Zijn vorige heette De Naakte Waarheid. Sluit ik af met het weer. Na wat flinke regenbuien vanmorgen is het vandaag overwegend zonnig. Met bewolking en een stevige westenwind wordt het een beetje herfstachtig, met maxima rond 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
12: Starten met Martin Garrix. En Ed Sheeran. Repeat it hier op Den Haag FM en zometeen de F naar 11.

0: Ja, Amy Winehouse hier op Den Haag FM. En je luistert nog steeds naar...
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en mijn volgende gast, je hoorde er net al even vlak voor 11. Nicole, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en ik ben alweer heel druk met die even na 11. En dan wil de computer niet meewerken. Dus die houden jullie van mij te goed. Maar ja, ik had jullie natuurlijk ook al lekker gemaakt... met een vooruitblik op mooie events... En een beetje een terugblik, want gisteren was het een mooie dag, hè? En het viel precies tussen 10 en 12. Ja, precies tegelijk met Haags Bakkie. Dus
2: dat had langs kunnen komen.
0: Ja, maar dan was daar radiostilte. Dus dat lukte dan niet, hè?
2: Ik kan niet met de zender komen.
0: Nee. Zowel jij als ik kunnen ons niet in tweeën opsplitsen. Dus we doen het een dagje later. Een terugblik op een bijzondere ochtend gisteren. En meteen ook een terugblik strakjes. Maar laten we even bij het begin beginnen. Want ja, je bent wel eens bij Jessica ook langs geweest. Want je doet echt mooie en bijzondere dingen in de stad. Maar stel je zelf eens voor en vertel, wat doe je allemaal voor mooie dingen?
2: Nou, mijn bedrijf heet Natuurlijk Nicole. En daarmee doe ik aardig wat activiteiten. Met name in het stadsdeel Haagse Hout. Daar woon ik zelf. En dat is zeer inspirerend. Dus ik doe wandelingen in Bezuidenhout. Doe projecten in Mariahoeve. Ik werk veel samen met Kunstpost. Ik ben de laatste jaren vooral bezig met bijzondere stadgenoten, wijkgenoten, die een band hebben met Haagse Hout. En dan hebben we het bijvoorbeeld over Connie Stewart. Dat zou je ook niet meteen denken. Wieteke van Dort, nou, dat is bekend daar.
0: Nou, ik wist eigenlijk niet dat ze in Haagse Hout woonde of iets.
2: Benoordenhout woonde zij.
0: Oh, op stand.
2: Ja, had ze daar atelier ook, ja.
0: Ja.
2: En Van Gogh, om maar iemand te noemen.
0: Hé, ik weet wel, hier in het centrum.
2: Ja, maar hij heeft... toen hij 30 was, is hij teruggekeerd naar Den Haag. En dan heeft hij 2 jaar in Den Haag gewoond. Aan de Schenkkade. Of in de Schenkstraat. Dat is zo naast Centraal Station. En daar doe ik dan ook wandelingen rondom. Arp heeft een prachtig beeld gemaakt in Mariahoeve. Bordewijk heeft daar zijn boek Karakter geschreven. Ja, kortom, zo kan ik doorgaan.
0: Want wat fantastisch.
2: Hele bijzondere wijkgenoten, stadgenoten.
0: Ja, wat superleuk. En wat vind jij zo leuk aan Benoordenhout?
2: Aan Benoordenhout?
0: Of aan Haagse Hout. Ja,
2: Haagse Hout. Nou, wat ik het leukste van Haagse Hout vind voor mij als organisator. En voor mij is het heel inspirerend dat je 4 verschillende wijken hebt die toch met elkaar, door dat bedacht is, zo één geheel vormen. Dus voor mij is het heel fijn om projecten in Haagse Hout te doen, waardoor ik Benoordenhout iets kan doen. Of in Bezuidenhout, of in Mariahoeve, in Marlot. Die zijn alle 4 ontzettend verschillend. Andere tijden ontstaan, hele andere samenstelling. Dus dat is gewoon eigenlijk het leuke. En dat te proberen een beetje te verbinden met elkaar.
0: Ja, en lukt dat goed? Want het zijn inderdaad verschillende wijken met verschillende inwoners. Ja. Lukt het jou om die verbinding te brengen en de mensen met elkaar een connectie te laten maken?
2: Voor zover ik kan beoordelen, ja, zeker.
0: Kan je een voorbeeld noemen?
2: Ik krijg veel mensen uit allerlei, uit heel Den Haag, maar ook vooral uit ons eigen stadsdeel. Het zijn laagdrempelige projecten, hè, dus het is gratis aangeboden. Mensen worden wel gevraagd om een, als ze dat kunnen,
0: vrijwillige bijdrage te doen. Mooi, ja.
2: Maar het mooie is natuurlijk dat het gratis projecten zijn. En dan is het vooral voor inwoners die het wat moeilijker hebben, laagdrempelig. Het verbindt heel erg. Een voorbeeld bijvoorbeeld van iemand die bij een ochtend rondom Wieteke van Dort was geweest. Dan eindigden we met een workshop zang. En die zei van, nou, wat werd ik hier ontzettend gelukkig van. Vrolijk van deze ochtend. En wat kan die mevrouw mooi zingen.
0: Ah.
2: Met begeleiding, hè. We zongen allemaal liedjes van Wieteke. Zo zijn er eigenlijk tal van voorbeelden. Het geeft mensen wat meer verbinding, diepgang. Dit jaar doe ik het rondom, ook behalve Wieteke, rondom Anton de Kom, dat is al afgerond, en Mohammed Hatta. En dat zijn ook voor mij wel hele zware, niet zo luchtig als een Connie Stewart. onderwerpen.
0: Nee, ja, tuurlijk.
2: En
0: ja, Anton de Kom.
2: Heel mooi. Het geeft zoveel bewustwording. Dat is eigenlijk het mooiste ervan. Dat is de beste term die ik ervoor kan vinden. Dat mensen zich bewuster worden van... Nou, wat deed Anton de Kom dan in Bezuidenhout?
0: Ja, hij woonde daar met zijn gezin. Hij is daar opgepakt ook zelfs.
2: Klopt, je bent goed op de hoogte.
0: Om vervolgens naar het Oranje Hotel te worden overgebracht. Ja.
2: Klopt, en uiteindelijk was dat zijn de laatste moment dat zijn gezin hem heeft gezien.
0: Ja, verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog. Ja.
2: Onder andere, hè, want ik vind Anton de Kom is echt een voorbeeld voor iedereen hoe je tegen onrecht zou kunnen vechten.
0: Ja, zeker, want hij deed dat al in Suriname, waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Kwam hij op voor de arbeiders, zeg maar. En hij ging iedereen daar gratis helpen. En hij heeft Wij Slaven van Suriname geschreven, hier op het Lange Voorhout, in de bibliotheek die daar toen zat.
2: Ja.
0: Dus ja, fantastisch. Nou ja, dat was rondom 1 juli. Dat is natuurlijk alweer anderhalve maand geleden zo'n beetje. Maar gisteren stond Mohamed Hatta in de spotlight. En over zijn leven hoor ik graag zo meteen meer na Somber met Homewrecker.

0: Bakkie.
1: Ja, en elke maandag tot en met vrijdag heb ik leuke en interessante gasten uit de stad die vertellen over wat ze bezighoudt, wat ze doen en in dit geval wat ze hebben gedaan. Want Nicole was gisteren heel druk met een prachtige wandeling. Dat stond helemaal in het teken van Mohammed Hatta. Je bent heel actief in Haagse Hout en bijzondere wijkgenoten. Daar besteed je dan aandacht aan, hè?
2: Ja, klopt. Het was gisteren geen wandeling. Want ik noem het wel een wandeling, het gehele project, hè, maar dat is het niet. Het is eigenlijk een ontdekkingstocht. Maar in dit geval gisteren was het een inleiding bij Kunstpost. En die heb ik zelf verzorgd over Mohammed Hatta. Over zijn leven. En met name dan zijn periode in Bezuidenhout. Waar hij gewoond en gestudeerd heeft. Of in Nederland heeft hij gestudeerd. Hij woonde in het Bezuidenhout. En hij studeerde in Rotterdam. Aan de tegenwoordige Erasmus Universiteit. Dat heeft hij gedaan in de jaren 20. En hij was daarbij ook heel politiek actief. Hij heeft de Indonesische vereniging, studentenvereniging, voorgezeten. Hij is naar Brussel gegaan en was voorgezeten. Hij is naar Brussel gegaan en was bij de oprichtings

0: heeft in de gevangenis zijn Haagse gevangenis zijn pamflet geschreven, Indonesië Merdeka, Indonesië vrij. En dat heeft hij gebruikt ter verdediging. Ze hebben een half jaar gevangen gezeten en dit heeft hij gebruikt als verdediging. En ze hadden eigenlijk helemaal geen zaak om ze vast te houden en ze zijn vrijgekomen of zijn weer verder gaan studeren. En 1932 is hij teruggegaan naar Indonesië, toen nog Nederlands-Indië. En pas veel later, in 1945, op 17 augustus 1945... heeft hij samen met Sukarno de onafhankelijkheid uitgeroepen van Indonesië. Twee dagen na de capitulatie van Japan. Dat werd niet erkend door het Nederlandse koloniale regime. Nou, daar volgde een onafhankelijkheidsoorlog op die tot 1949 geduurd heeft. December 1949, toen pas werd echt Indonesië vrij.
1: Ja, jeetje. Ja, en niet voor niets gisteren. Want gisteren was het natuurlijk de onafhankelijkheidsdag van Indonesië. Dus heel toepasselijk, denk ik, om daar op deze manier zo stil bij te staan. De bezoekers die bij jou komen, want je vertelt een verhaal. Nou, toevallig weet ik dit verhaal ook. Maar ik denk dat de meeste mensen deze bijzondere geschiedenis niet weten. En ja, wat voor geweldige mensen, voorvechter van de vrijheid, woonde daar ook in Haagse Hout dan? Ja, dus ik ben benieuwd van hoe de mensen die dan naar zo'n lezing komen of naar een wandeling komen. Ja, zijn die dan helemaal geïnspireerd? Zijn die verbaasd? Vertel.
0: Ah, zo. Ja, nee, natuurlijk. Dat zijn ze zeer zeker. Vanmorgen schreef nog iemand van dat ze dit eigenlijk nooit, zeg maar, op school had geleerd. Daar verder vrij weinig over gehoord had. En dat ze eigenlijk nu achteraf nog een soort plaatsvervangende schaamte ook had. Vanwege alles wat er gebeurd is. En dan ging dit in dit geval haar opmerking over Anton de Kom. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor Mohammed Hatta en de hele geschiedenis van Nederlands-Indië. Ja, mensen worden geïnspireerd. Er ontstaan prachtige uitwisselingen. Want ik heb eerst Anton de Kom dan behandeld. En daarbij was Ida Does en een aantal mensen die uiteindelijk nu ook naar de lezingen of de informatie over Mohammed Hatta komen. Wat ik heel erg zie ontstaan is een enorme brug tussen het verhaal van Suriname en het verhaal van Nederlands-Indië. Het verhaal van Indonesië. En dat is natuurlijk gewoon heel erg bijzonder. Want ze delen wel een bepaald soort geschiedenis. En kunnen elkaar daarin ondersteunen en ook vinden. Het zijn eigenlijk bijeenkomsten op het moment die zich heel erg lenen voor een dialoogtafel. En dat ontstaat dus ook wel. Er ontstaan gewoon hele bijzondere gesprekken.
1: Ja, ik denk ook wel geëmotioneerde gesprekken.
0: Soms wel, ja. Ja. Zeker. Ja, ja.
1: Ja. Als je kijkt op onze socials van Den Haag FM, dan zie je ook een filmpje waarin ik spreek met Ida Does. En daar zijn we voor het huis in Haagse Hout, in Bezuidenhout, van Anton de Kom, waar hij vroeger heeft gewoond. We zijn ook nog naar het Oranje Hotel gegaan. En daar vertelt ze uitgebreid over wat Anton de Kom allemaal heeft gedaan en over zijn leven. Ja, heel bijzonder. En Ida Does is documentairemaker. Ze heeft boeken geschreven en ze weet heel veel van ook deze geschiedenis. Bijzonder. Ja, en wie was er gisteren? Wie heeft gisteren verteld over Mohammed Hatta?
0: Nou, gisteren heb ik dat zelf gedaan. En de inleiding dan over Mohammed Hatta in Bezuidenhout. Maar aansluitend daarop was een workshop. En het was een workshop, of een workshop, het is eigenlijk meer een voordracht geworden. Vrijheidsdenken. Van welke mensen in de Indonesische geschiedenis of in de Indonesische geschiedenis hebben zich daarover uitgesproken. Wat is hun rol geweest? En degene die dat heeft gedaan is Anita Poelman. Dat is een voordrachtskunstenaar. En zij heeft ons eigenlijk door drie eeuwen geschiedenis meegenomen. Aan de hand van brieven van Nederlandse kolonisten. Maar ook aan de hand van boeken die daar geschreven werden. We hebben Kartini langs zien komen. Kartini die veel te jong gestorven is, maar prachtige brieven heeft achtergelaten en heel veel denkbeelden met ons heeft

0: kunnen delen. Gedichten van Noto Soroto. Nou ja, kortom, echt een hele mooie, indringende voordracht was het. Waarbij zij op een ongelooflijk knappe manier dat heel erg over het voetlicht wist te brengen. Hè. Heel erg wist te laten zien hoe er in al die eeuwen over gedacht werd. En wat uiteindelijk leidde tot Garuda, daar eindigde ze mee, het gedicht van Noto Soroto. Wat bij de overdracht van de KLM aan Indonesië voorgedragen is uiteindelijk door Sukarno uit zijn hoofd. Maar het is een gedicht van Noto Soroto. En dat gaat dan over de Garuda die over de eilanden vliegt. En wat hij dan allemaal ziet en beschrijft.
1: Wauw, ik denk dat dat ook heel mooi verbindend was, zeg maar. Een reis van het verleden naar nu het heden. Dat ze jullie daar heel erg mooi in heeft meegenomen. Maar tegelijkertijd ook iets van, ja, het is ook iets van deze tijd. Nog steeds. Misschien treurig zelfs om te constateren. Maar ik denk dat heel veel denkbeelden die toen heel vernieuwend waren, nu eigenlijk nog steeds inspirerend zijn.
0: Klopt, zonder meer. Vooral ook een van de gedachten van bij de studentenvereniging was van, als je niets doet, ben je ook schuldig. Ja, dat is eigenlijk ook gewoon een hele mooie, sterke
1: zwijgen is toestemmen.
0: Die zonder meer ook nu nog geldt. Wij denken van, we kunnen niets doen. Ja, maar dat is eigenlijk niet waar. Niets doen, dan ben je eigenlijk ook schuldig aan wat er gebeurt.
1: Ja. Wauw.
0: Wel zwaar, inderdaad, want wat doe je? Maar niets doen is toch eigenlijk geen optie.
1: Wauw, we gaan strakjes vooruitblikken, want er staat nog veel meer op het programma. Op de flyer van Mohammed Hatta zie ik ook nog 10 september en 7 oktober. Dus ik ben heel benieuwd wat er dan ook nog gaat plaatsvinden. En volgende week is er ook iets prachtig moois. Muziek, de 30ste. Daar zo meteen meer over. Maar tot slot wil ik in dit blokje, voordat we even naar muziek gaan, nog heel even aan jou vragen. Wat drijft jou? Waarom vind je het belangrijk om dit te doen? Want er komt zoveel passie uit naar voren als je daarover vertelt.
0: Ik vind het zelf heel inspirerend om me te verdiepen in deze personen. Om niet alleen te weten dat ze er hier waren in het stadsdeel, maar ook wat hebben ze gedaan, wie hebben ze ontmoet, waar liepen ze. Je te realiseren hoe ontzettend bijzonder geschiedenis is eigenlijk.
1: Ja, dat is jouw achtergrond, hè? Ja. Je hebt geschiedenis gestudeerd.
0: Het is wel hele lokale geschiedenis, maar met zo'n internationale uitstraling. Dat je denkt, dat wij kunnen allemaal zo'n verschil maken eigenlijk.
1: Ja, heel mooi. Nou, Nicole, prachtig mooi wat je doet, wat je nog meer gaat doen. Volgende week horen we zo meteen na Haagse muziek Jayena Lindsay.
2: Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.

0: Ja, Jayeni Lindsay uit Den Haag. Een jong talent. Zij produceert, zij zingt, zij maakt de nummers helemaal zelf. Van A tot Z, zeg maar. En dat brengt mij tot de volgende gast. Nicole zit er natuurlijk ook nog steeds. Maar Jamie heb ik ook aan de telefoon. Jamie, goedemorgen.
1: Hey Chickie.
0: Hey, zo, dat is lang geleden dat we elkaar zagen en spraken. En ik bel jou nu eventjes samen met Nicole, omdat je binnenkort, namelijk aankomende 30 augustus op zondag, een prachtig mooi concert gaat geven. Ja, ik heb jou wel eens zien optreden met je gitaar. Och, wat is dat prachtig mooi. Een beetje Braziliaans, jazzy. Maar ik ben benieuwd wat je de 30ste gaat doen.
1: Leuk dat je belt. Ja, nee, inderdaad, heel leuk. Het is een mooie plek daar, Kunstpost in Den Haag. En ja, ik ga met Juliana Martina spelen, dat hebben jullie vast al gezegd.
0: Ja.
1: En zij zingt heel veel talen. Dus wij gaan zowel Spaanstalige liedjes doen, liedjes in het Surinaams, de Stranang Tongo, omdat mijn vader is daar geboren en ik ben daar ook vorig jaar geweest. Het was zo'n fantastische reis, dus het was heel inspirerend. En we spelen nog wat liedjes uit Curaçao en Braziliaans-Portugees. Dus er komen van allerlei talen en muziekgenres komen aan bod. En een beetje natuurlijk in het verlengde met het thema dat bij Kunstpost nu speelt. Dus ik heb ook Indische achtergrond en ik weet niet of ik een Indisch liedje ga doen, want in alle eerlijkheid, ik ben daar gewoon heel weinig mee opgegroeid. Dus ik spreek al wat woordjes Maleis, maar dat houdt gewoon op.
0: Ja, je speelt geen kronjong op je gitaar.
1: Nee, ik speel geen kronjong op de gitaar.
0: Hey, vertel Nicole, want hoe heb je dit zo bedacht? Sincera, een muzikale reis zonder grenzen. Inderdaad, al die talen en al die culturen die voorbij komen, dat is fantastisch. Maar hoe past dit dan ook binnen het thema, zeg maar?
2: Dat past binnen het thema, omdat het natuurlijk bij Anton de Kom gaat over Suriname. En bij Mohammed Hatta over Indonesië. Maar eigenlijk al die
0: culturen. En dat is Jamie, zeg maar.
2: Precies.
0: Van zijn vaders kant Surinaams, van zijn moeders kant Indisch.
2: Klopt. En al die culturen samen en hoe mensen zich daartoe verhouden. En dat is ook precies wat Jamie en Juliana uitdragen. Van hoe heeft dat je gevormd? Hoe ga je daarmee om? Waar voel je het meeste mee thuis? Hoe vind je je thuis? En dat is eigenlijk heel erg mooi. Dat samenkomt in hun programma Sincera. En daarom vond ik, en ik heb het eerlijk gezegd ook al vaker gezien, daarom vond ik het zo ontzettend mooi. Dat ik dacht, dit wil ik zo graag een keer ergens kunnen laten zien.
0: Ja, dus toen je een kans zag, toen heb je meteen Jamie helemaal en Juliana geboekt. Hey, Jamie, waar ik wel ook benieuwd naar ben, hè, want het zijn best wel ingewikkelde thema's, identiteit en waar hoor je dan thuis, waar voel je dan thuis? Is muziek de perfecte taal om dat over te brengen?
1: Mooie vraag. Ja, ik denk dat je met zo'n vraag al het antwoord, denk ik, al geeft. En dat ik denk inderdaad dat dat een manier is om in ieder geval een gevoel over te brengen. En ik heb dat zelf, werd ik echt wel, nog steeds word ik geraakt door muziek dat ik eigenlijk, waarvan ik de taal niet begrijp. En toch wordt dan het gevoel komt dan over bij mij. En dat is iets universeels. En daarin is muziek te vergelijken met een taal, maar ook weer helemaal niet. Dus omdat je natuurlijk ook als je het niet begrijpt, kan je het nog steeds voelen. En ik denk wel dat het sentiment ook wat wij overbrengen met de voorstelling en de zoektocht naar onze identiteit of onze muzikale identiteit, dat sentiment komt wel over met door middel van de muziek. Zonder dat we dat per se, we lichten het ook wel toe in het Nederlands, maar ik denk dat mensen het ook wel voelen die dat niet zouden begrijpen of al die talen niet begrijpen. Dat krijgen we wel vaak terug. Dus
0: Ja, mooi. Ja, waarom ben jij geraakt, Nicole, door de performance van Sincere?
2: Juist door de diversiteit ervan. En inderdaad dat het zonder dat je de tekst eigenlijk zou hoeven te begrijpen, dat het heel erg duidelijk maakt wat de verschillen eigenlijk ook zijn in de culturele achtergronden. Dat is eigenlijk ook wel heel erg mooi. Dat je, het is een heel diverse qua culturen waar je doorheen gaat. Maar iedere cultuur heeft toch weer zijn eigen manier van muziek maken en taalgebruik. En dat komt ook heel erg over. En daarmee geef je ook aan dat iedereen weer zo zijn eigen culturele achtergrond heeft en zich daarbij thuis voelt.
0: Ja, en inderdaad de verschillen, maar misschien juist ook overeenkomsten. Ja. Ja,
2: die verbinding geven. Ja.
0: Hey, en ik ga een mededeling doen. Want ja, Jamie, dit is voorlopig de laatste keer dat jij te zien bent hier in Den Haag, hè?
1: Klopt, ja. Ja, voor een lange tijd. Ik kom nog wel. Ik ga weg inderdaad. Ik ga naar Italië. En ik blijf gewoon muziek spelen. Maar het zal wel voorlopig een laatste keer zijn. Zeker ook met Juliana. We spelen ook al echt 16 jaar samen. En ik heb ook zo'n fijne werkrelatie, muzikale relatie. En ook vriendschappelijke relatie met haar. Dus dat is wel heel treurig dat zo. Dat nu gaat verminderen. Maar voorlopig is het de laatste keer. Dus de mensen die ons nog willen horen, kom naar Kunstpost. Ja, de 30ste.
0: Ja, zeker. Maar Jamie, wat ga je een mooi avontuur tegemoet. Dus dat is je natuurlijk ook van harte gegund in Italië. En inderdaad, het is adembenemend mooi. Bijna magisch als Jamie en Juliana optreden. Dus het is echt een aanrader als je ze nog niet hebt gezien. Of misschien wel, maar je wil ze nog even live zien. Want ja, ze zijn natuurlijk wel nog online, kan je natuurlijk dingen zien. Maar live, ja, dat is natuurlijk het allermooiste. 30 augustus vanaf 3 uur bij Kunstpost in Haagshout. Jamie, succes met inpakken, want dat ben je nu aan het doen, hè?
1: Ja, klopt. Dank je.
0: En ik zie je heel graag de 30ste, want ja, dat wil ik natuurlijk niet missen. En als je tijd hebt nog en je bent helemaal gesetteld en ingepakt, zeg maar, dan hoop ik dat je nog eventjes een keertje langskomt om wat uitgebreider te kletsen. Hier in Haagsbakkie. Maar dat spreken we buiten de uitzending wel om. Dankjewel, hè, Jamie.
1: Leuk, jullie ook bedankt.
0: Doei, doei.
1: Ja. Doei.
0: Ja, Nicole, het gaat heel bijzonder worden, hè?
2: Zeker, dat denk ik zeker. Dat wordt een hele bijzondere middag. Een hele warme, zwoele middag die verbinding brengt. En, en zeker nu ook duidelijk is dat het hun laatste optreden. Dat wist ik ook niet voordat ik ze vroeg, natuurlijk.
0: Nee.
2: En pas eigenlijk sinds vanochtend toen hij dat vertelde. Dus dat maakt het natuurlijk helemaal bijzonder. Zelf hebben we de voorstelling al 2 keer gezien, dus ook al heb je me gezien, zeker
0: de blijft
2: maar
0: mooi.
2: Nog een keer. Maar ga wel graag dat je je opgeeft, want Kunstpost is klein.
0: Ja.
2: Kunstpost heeft maar een beperkte ruimte. Dus vandaar dat we wel graag willen dat mensen bij Kunstpost of bij mij zich even opgeven. Bij kunstpost.nl of anders bij natuurlijknicole.com. Dan kan je sowieso opgeven en dan zijn jullie allemaal van harte welkom.
0: Ja, en tot slot laten we nog heel even vooruitblikken na de 30ste. Want ik zei het net al, 10 september. Ja. En uit mijn hoofd, wat was het nou? 7 oktober. En volgens mij 27 november zelfs. En 30 oktober. Er staat nog heel veel op het programma, hè?
2: Klopt.
0: Heel kort, noem ze eventjes.
2: Ja, ik doe natuurlijk voornamelijk nog even Mohamed Hatta. Want dat programma ben ik gisteren gestart. Maar dat is natuurlijk nog niet afgelopen. Daar komt nog een voordracht of een lezing bij in de bibliotheek Bezuidenhout door Suzanne Liem over haar boek Echo om de strijd van de strijd om Indonesië. En 7 oktober is een wandeling langs de adressen waar Mohamed Hatta heeft gewoond en over zijn verhaal dan maar dan buiten. En het andere programma waar ze even aan refereerde, dat is een heel nieuw programma. En dat is een fantastisch programma wat ik nu heb opgezet samen met Film in Den Haag. Nou, dat is een jaar rond programma wat gestart is. Nou is het zo dat Kunstpost nog maar tot eind dit jaar zit waar we zitten. En dat is in Mariahoeve op het Kleine Lo. Daarna moeten we er helaas uit.
0: Ja,
2: dus dat is,
0: ik heb nog een...
2: Vandaar dat er nu nog de kans is. En het programma gaat door tot eind november. Nu nog de kans is om het filmprogramma van... we hebben zelf film op vrijdag en daar hebben we dit ingebed. Dat is op één keer per maand. Filmlezingen. De eerste is over Paul Verhoeven. Filmwandelingen. En ook natuurlijk nog meerdere films. Nou ja, kortom, dat staat allemaal op onze website.
0: Ja, natuurlijk Nicole.com. Daar kan je alles vinden over wat deze inspirerende dame doet in Haagse Hout. En kunstpost.nl. Daar vind je de programmering van alles wat daar in Haagse Hout te doen is. Nicole, dank je wel, hè?
2: Ja, jij bedankt. Het was mooi.

0: Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.
1: Ja, twannen, en dan game. En dan game.

0: de zee.
1: Ja, Huisje aan Zee, Zoe Liefay hier op Den Haag FM. Ja, en je luistert nog heel eventjes naar Haags Bakkie, want het is alweer bijna 12 uur. Dat betekent dat ik afscheid ga nemen van jullie. Maar niet getreurd, morgen ben ik er natuurlijk weer gewoon hier tussen 10 en 12. Daarvoor de ochtendshow met Sanji vanaf 7 uur live vanuit de bibliotheek. Dan kan je weer lekker naar ons luisteren. Maar je kan natuurlijk op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt in onze stad. Je kan onze app downloaden en anders op denhaagfm.nl vind je al het nieuws uit jouw eigen stad. Ik wens jullie een prachtig mooie dinsdag. Ook al schijnt de zon niet zo mooi als de dagen hiervoor. Ik wens jullie toch een mooie dag toe. En ik spreek jullie morgen weer. Ik laat jullie achter met Busa Magnetic.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven, riskeert een boete. Overnacht op het strand mag niet. En medewerkers van de gemeente Den Haag delen elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit. En zeker 40 keer werd alleen een waarschuwing gegeven. Volgens de gemeente gaat ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg voor iemand nodig is. César Zuiderwijk keert terug in het theater met een show. Daarin vertelt de oud Golden Earring drummer over zijn leven in de wereld van rock en roll. De show heeft als basis het boek César, het verhaal van een drummer, dat de Hagenaar samen maakte met schrijver en journalist Jean-Paul Heck. De shows waarmee Zuiderwijk en Heck dit najaar Nederlandse theaters en poppodia aandoen, zal volgens de drummer geen avond hetzelfde zijn. Het is de tweede theatershow van Zuiderwijk in korte tijd. Zijn vorige heette De Naakte Waarheid. Sluit ik af met het weer. Na wat flinke regenbuien vanmorgen is het vandaag overwegend zonnig. Met bewolking en een stevige westenwind wordt het een beetje herfstachtig, met maxima rond 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

Get out of the fee,

FM 92.0. Muziek uit Den Haag. Hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Lotte Dekker. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnacht op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en zeker 40 keer werd alleen een waarschuwing gegeven. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. En Cesar Zuiderwijk keert terug in het theater. In die show vertelt de oude Golden Earring drummer over zijn leven in de wereld van de rock en roll. De show heeft als basis het boek Cesar, het verhaal van een drummer. Dat Zuiderwijk samen met schrijver en journalist Jean-Paul Hek schreef. De shows waarmee Zuiderwijk en Hek dit najaar de Nederlandse theaters en poppodia aandoen, zal volgens de drummer geen avond hetzelfde zijn. Het is de tweede theatershow van Zuiderwijk in korte tijd. Zijn vorige heette De Naakte Waarheid. Dan het weer. Het is vanmiddag bewolkt. Er kan nog wat lichte regen vallen en het is zo'n 20 graden. De wind waait vrij krachtig uit het westen. Vanavond ook nog veel bewolking en er kan ook een bui vallen met tussendoor wel ook wat opklaringen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Dit is
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Lotte Dekker. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnacht op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en zeker 40 keer werd alleen een waarschuwing gegeven. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. En Cesar Zuiderwijk keert terug in het theater. In die show vertelt de oude Golden Earring drummer over zijn leven in de wereld van de rock and roll. De show heeft als basis het boek Cesar, het verhaal van een drummer. Dat Zuiderwijk samen met schrijver en journalist Jean-Paul Hek schreef. De shows waarmee Zuiderwijk en Hek dit najaar de Nederlandse theaters en poppodia aandoen, zal volgens de drummer geen avond hetzelfde zijn. Het is de tweede theatershow van Zuiderwijk in korte tijd. Zijn vorige heette De Naakte Waarheid. Dan het weer. Het is vanmiddag bewolkt. Er kan nog wat lichte regen vallen en het is zo'n 20 graden. De wind waait vrij krachtig uit het westen. Vanavond ook nog veel bewolking en er kan ook een bui vallen met tussendoor wel ook wat opklaringen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Lotte Dekker. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnacht op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en zeker 40 keer werd alleen een waarschuwing gegeven. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. En Cesar Zuiderwijk keert terug in het theater. In die show vertelt de oude Golden Earring drummer over zijn leven in de wereld van de rock en roll. De show heeft als basis het boek Cesar, het verhaal van een drummer. Dat Zuiderwijk samen met schrijver en journalist Jean-Paul Hek schreef. De shows waarmee Zuiderwijk en Hek dit najaar de Nederlandse theaters en poppodia aandoen, zal volgens de drummer geen avond hetzelfde zijn. Het is de tweede theatershow van Zuiderwijk in korte tijd. Zijn vorige heette De Naakte Waarheid. Dan het weer. Het is vanmiddag bewolkt. Er kan nog wat lichte regen vallen en het is zo'n 20 graden. De wind waait vrij krachtig uit het westen. Vanavond ook nog veel bewolking en er kan ook een bui vallen met tussendoor wel ook wat opklaringen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Lekker.
1: FM. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnacht op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en ook worden er tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan regenen. Maar ook is er kans op wat opklaringen tussendoor. De temperatuur schommelt rond de 20 graden en de wind waait vrij krachtig uit het westen. Ook morgen veel bewolking en flinke buien. Daarbij kan zelfs wat onweer voorkomen. 'S Middags wordt het wat droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl. Omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnachten op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en ook worden er tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan regenen. Maar ook is er kans op wat opklaringen tussendoor. De temperatuur schommelt rond de 20 graden en de wind waait vrij krachtig uit het westen. Ook morgen veel bewolking en flinke buien. Daarbij kan zelfs wat onweer voorkomen. 'S middags wordt het wat droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Thank you.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnachten op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en ook worden er tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan regenen. Maar ook is er kans op wat opklaringen tussendoor. De temperatuur schommelt rond de 20 graden en de wind waait vrij krachtig uit het westen. Ook morgen veel bewolking en flinke buien. Daarbij kan zelfs wat onweer voorkomen. 'S Middags wordt het wat droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

De zomer draait door. Jouw beat, jouw stad. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnachten op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en ook worden er tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan regenen. Maar ook is er kans op wat opklaringen tussendoor. De temperatuur schommelt rond de 20 graden en de wind waait vrij krachtig uit het westen. Ook morgen veel bewolking en flinke buien. Daarbij kan zelfs wat onweer voorkomen. 'S middags wordt het wat droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of time.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten. En praat mee of vraag een verzoekje aan.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM-TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnachten op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en ook worden er tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan regenen. Maar ook is er kans op wat opklaringen tussendoor. De temperatuur schommelt rond de 20 graden en de wind waait vrij krachtig uit het westen. Ook morgen veel bewolking en flinke buien. Daarbij kan zelfs wat onweer voorkomen. 'S middags wordt het wat droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnachten op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en ook worden er tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan regenen. Maar ook is er kans op wat opklaringen tussendoor. De temperatuur schommelt rond de 20 graden en de wind waait vrij krachtig uit het westen. Ook morgen veel bewolking en flinke buien. Daarbij kan zelfs wat onweer voorkomen. 'S Middags wordt het wat droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Vandaag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnachten op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en ook worden er tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan regenen. Maar ook is er kans op wat opklaringen tussendoor. De temperatuur schommelt rond de 20 graden en de wind waait vrij krachtig uit het westen. Ook morgen veel bewolking en flinke buien. Daarbij kan zelfs wat onweer voorkomen. 'S Middags wordt het wat droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ja.
1: Geen idee.
0: Ja, ik hoor wat.
1: Oké. Okay.
0: Zeg jij eens wat...
1: We zijn in de
0: Kees?
1: Lucht.
0: Kees?
1: Joop?
0: Ja.
1: We zijn in de lucht.
0: Ja.
1: Jij zijn we weer.
0: Jij moet harder praten of niet?
1: Het is alweer een maand geleden.
0: Ja, het is alweer een maand geleden. En dat wij op de zender deden.
1: In de ether waren.
0: En ik hoor net in het nieuws iets over boetes op het strand.
1: Ja.
0: Er wordt weer geslapen op het strand.
1: Mag niet.
0: Nee. Ik weet wel plekken waar het wel mag. Maar dus krijg je geen boete.
1: Oh.
0: Dat is op een camping. Als je op een camping gaat staan, word je niet beboet.
1: Dan moet je er gewoon een bordje camping planten of zo. Is dat het?
0: Dat zou het misschien kunnen zijn, ja.
1: Hmm.
0: Nou, dames en heren, welkom bij Radio Tonka.
1: Dinsdag 18 augustus 2026.
0: Dit is een proefuitzending. Dit is omdat we hebben namelijk een nieuwe mixer. Een nieuwe Datec.
1: Nieuwe retro Datec.
0: Een LPM 7.3. Ja, is die retro?
1: Tuurlijk is die retro. Volgens mij bestaat Datec helemaal niet meer.
0: Ik zie wel wat allemaal dingen uitslaan, maar ik heb geen idee of het nou wel...
1: Hallo?
0: Enigszins binnenkomt bij de luisteraar. Ik zie wel dingen uitslaan, maar... Ja. Kan ik de monitor wat harder zetten? Kijk, dan horen we onszelf.
1: Dat is ook wel fijn.
0: Wel fijn als je jezelf hoort. Hè?
1: Over je speakers.
0: Dat is het mooiste in het leven, is als je jezelf kan horen.
1: Nou, toen ben ik er een beetje moe van mezelf.
0: Ja.
1: Dat is een heel ander verhaal.
0: Nou, was iedereen maar moe van zichzelf. Dan zou het een stuk beter gaan met de wereld.
1: Oh, ja?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Nou, daar komen we vast nog over te spreken vandaag.
0: Ja. Nou, we gaan voor de therapie van de luisteraar gaan we... praten en we gaan muziek draaien.
1: Ja.
0: Deze komt uit Mexico volgens mij.

0: ¡Ay, cómo resumba y suena! ¡Ay, cómo resumba y suena! ¡Resumba y va resumbando! ¡Resumba y va resumbando mi cascabel en la arena!
1: Ja, dat was Vera Cruz. Even kijken hoor. Ik heb deze plaat nog niet helemaal goed in mijn hoofd zitten. Maar het is, de band heet Los Costeños. Dat is het gezelschap bestaande uit 2, 4, 6 heren in identieke kleding. Namelijk, zij zijn gekleed in lange witte, roze, beige pantalons. Witte laarzen en witte overhemden met rode sjaaltjes. Ik zie maar 1, 2, 3, 4, 6 gitaren, snaarinstrumenten. In verschillende vormen en maten. En dan ook nog een vrouw die een harp bespeelt. Ze staat ook mooi op de hoesfoto met de prachtige harp. Nou,
2: geweldig.
1: Geweldig, toch? Los Costeños.
2: En welk jaar?
1: Het is, ja, dat staat er natuurlijk niet op. 1273, dat zal wel niet, hè? Nou, het is in ieder geval muziek uit Mexico, uit Veracruz. Ben je wel eens in Veracruz geweest?
2: Jong, ik ben nog nooit. Ik ben wel in de buurt geweest van Mexico, maar er niet naartoe.
1: Ben je wel eens Atlantische Oceaan over geweest?
2: Ja, één keer.
1: De grote plas.
2: Naar Aruba.
1: Oh, echt?
2: Via Venezuela.
1: Oh.
2: Ja, nooit meer. Ik wil nooit meer op een eiland.
1: Wat heb je daar? Vakantie? Of?
2: Ja, vakantie 1995.
1: Oh, wauw.
2: Zo oud ben ik al. Ja, carnaval was er toen en ik had een vriend, collega, die kwam van Aruba. En het leek hem een goed idee om daar vakantie te vieren, maar ik ga daar verder niet op in. Ik heb 4 weken de binnenkant van een appartement gezien en alleen 's avonds gingen we naar buiten.
1: Oh ja.
2: En met carnaval en met de optocht. En dat was wel grappig, maar...
1: Heb je niet gestort in de cultuur van het land?
2: De cultuur.
1: Nou ja, eiland.
2: Je weet dat als je ongeveer 25 minuten in de auto zit... dat je dan van de ene kant naar de andere kant van het eiland bent. Oh. Ja, misschien 30. Ja, okay. Is niet zo heel groot. En heel eerlijk, na 2 weken heb je het ook wel een beetje gezien.
1: Hebben ze daar ook olieindustrie?
2: Ja, toen wel. Ja, Lago Heights. Dat was toen van... van de Venezolanen, volgens mij al. En de Amerikanen hebben daar, bij de Esso-raffinaderij was het vroeger, een hele compound achtergelaten met allemaal toen in 1995 al verlaten huizen. Ik begreep er helemaal niks van. Dat daar allemaal nog ontzettend mooie villa's stonden, bungalow-villa's. En dat er ook gewoon in Aruba mensen op straat sliepen. Ja. Maar ik maakte me toen nog niet zo druk over dakloosheid als nu.
1: Die olieindustrie was wel, zorgde ook voor heel veel migratie naar die eilanden toe. Omdat daar werk was vanuit allerlei andere eilanden weer. En,
2: En banken.
1: Banken?
2: Ja, dus eigenlijk draait Aruba, tenminste in die tijd, op denk zo 3 belangrijke sectoren. Toeristenindustrie natuurlijk, dus de hotels. Daaraan verwant natuurlijk de casino's.
1: Ja, voor de Amerikanen.
2: Van de hotels, van de Amerikanen. En de banken waren ook over het algemeen Amerikaans. En de olieindustrie. Oh. Ja, meer was er niet.
1: Als ik het had geweten, had ik er misschien wat muziek van Aruba meegenomen. Hoewel ik
2: volgende keer.
1: Misschien heb ik het hier niet helemaal niet.
2: In september, Joop.
1: Is er nog een bekende Arubaanse muzikant?
2: Ga ik me in verdiepen de komende maand, ja?
1: Er was zondag nog een programma over literatuur uit...
2: uit Aruba?
1: Uit Aruba, Curaçao en Bonaire. Er was een uitgeverij hier in Nederland die heel veel van dat soort schrijvers uitgaf.
2: Ja.
1: In de Knipscheer heette dat.
2: Nee.
1: En die was gespecialiseerd in literatuur. Was een heel interessant programma.
2: Ik moet zeggen, ik ben afgelopen... Wanneer was dat? Vorige week vrijdag bij de opening geweest van de mobiele tentoonstelling over Molukkers in Nederland.
1: Dus je een atrium nu toch?
2: Nee, op de Lange Voorhout.
1: Oh ja.
2: Is open. Je mag er zo naar binnen. Tot 7 uur 's avonds geloof ik. Het is gratis.
1: En het was voor tent of zo?
2: Nou, ze hebben een paar containers neergezet. Maar ik ga even niet vertellen waarom ik dan maar toch niet ben gaan kijken. Er waren een paar mensen bij die ik waar geen zin in had vrijdag. Ja. Ik denk dat je wel een beetje kunt raden.
1: Goeie vrienden van je.
2: Goeie vrienden.
1: Nou,
2: uit de politiek.
1: Nou mag jij een plaatje aankondigen.
2: Nou, ik had vandaag toch wel een beetje de zin om wat muziek met boodschappen te draaien. En we zijn nu volgens mij de jaren 60 ingedoken met jouw band met onuitspreekbare naam, Los Costeños.
1: Los Costeños.
2: En ik ga terug naar het jaar 1982.
1: Ja?
2: We hebben eens gehoord van Grandmaster Flash and the Furious 5.
1: Zeker.
2: The Message. Oh.

0: I'm furious fight.
1: Ik heb geen idee, ik ken al die jongens niet.
0: Die jongen, Grandmaster Flash, was een DJ uit een basisgroep van Scratchen. En de stem die je hoorde was van Grandmaster Melly Mel.
1: Ja.
0: Daar in de Bronx hadden ze allemaal Grandmasters.
1: Die was een tijdje geleden nog in het paard.
0: Ja, dat was nog. Nee, dat was
1: Flash. Heb je die gezien?
0: Nou, nee, ik heb hem 6 jaar geleden opgezien. Dat was heel goed. Dat is leuk.
1: Ja.
0: Maar het is niet meer wat het is. Kijk, sommige nummers blijven hierbij. Dit was, denk voor die tijd. Ik denk een van de eerste. Nee, is niet waar. Een van de eerste early conscious rap nummers.
1: Ja.
0: Je had natuurlijk, hoe heet je ze ook alweer? Last Poets.
1: Ja, die had daarvoor al wat andere rap nummers natuurlijk.
0: Nou, ja, maar niet conscious.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dit was natuurlijk wel met een politieke boodschap. Ja. Ja. Of tenminste, met een sociaal-maatschappelijke message.
1: We kunnen een mooie Haagse versie ervan maken. Den Haag. Mooie stad.
0: Waar ze slapen op het strand en schijten in de brand. Of zoiets. Ik weet het niet.
1: We verzinnen wel wat.
0: We hebben nog een hele maand om iets uit Aruba te zoeken. En om een tekst te dichten op...
1: Volgende maand in ons programma, dan... Is het gewoon klaar?
0: Later. Ja.
1: Gaan we hier een proef? Gaan we een
0: we
1: primeur,
0: gaan het gewoon live primeur. Doen.
1: Neem jij dan je gitaar? Live doen, ja, ook goed.
0: Neem je gitaar mee, Joop?
1: Nou, dat hoeft niet. Je hebt toch de basis track?
0: Ja, het is gewoon leuk een beetje solo eroverheen.
1: Ja, maar dat kan ik niet. Oké, Uriah Heep nu.
0: Oh, wel geluid.

0: Ja, dat was Uriah Heep live uit Moskou. Ze speelde in het Olympisch Stadion. Ergens, 20 jaar geleden of zo, denk ik.
1: Hoeveel? 20?
0: 20 jaar geleden. Zoiets. Ja, begin deze eeuw. Uriah Heep, een pioniers van de heavy metal. Ja, volgens de cd dan, de hoes van de cd.
1: Volgens Uriah Heep zelf.
0: Ik wist dat zelf niet, want ik heb deze... Ik was wel fan van Uriah Heep toen ik jong was. En ik wist niet dat het metal was eigenlijk. Toen bestond metal helemaal niet. Nee, het bestond nog helemaal niet.
1: Dus het labeltje wat platenmaatschappij...
0: Als ik dat had geweten...
1: In de jaren 70 erop hebben... metal was het trouwens nog niet eens echt. Het was hard rock.
0: Ja.
1: Metal is eigenlijk een beetje eind jaren 80 ontstaan, denk ik. Zo weet je. Ik luisterde hele andere muziek in die tijd, heel eerlijk de waarheid.
0: Ja, dat geloof ik wel, want we schelen gewoon in leeftijd.
1: Kijk, in de jaren 80 bedoelde ik. Ja, toen was ik nog niet eens geboren, volgens mij.
0: Ja, maar dit is ouder, dus jaren 70.
1: Jaren 70, maar toen was ik er wel.
0: 74, 75.
1: Tussen de 0 en de 4.
0: Ja. Maar het was wel een grote hit, Easy Living.
1: Maar ik kon dus het begin van de volgende track niet vinden. Omdat ik tel de nummers zoals het op de hoes staat. En daar staat al nummer 3.
0: Uh-huh.
1: Maar wat ik helemaal vergeten was, is dat op deze LP de eerste 3 nummers in elkaar overlopen.
0: Ah.
1: Dus het is niet zo heel raar dat ik het niet kon vinden.
0: Er zit geen groef in dan.
1: Er zit geen groef in de eerste track, zeg maar.
0: Het heeft een naam, de groef tussen de nummers in, de... Ik weet niet meer hoe dat heet.
1: Weet ik veel.
0: Nou, misschien weten de luisteraars wel.
1: Nou, we gaan eens kijken wat er gebeurt, Joop.
0: Ja,
1: ik ben heel benieuwd. Lucy in the Sky with Diamonds.
0: Oh, leuk.
1: Oh. Ja!

0: fade out.
1: Ik help ze nog even een beetje met de
2: Ja, help ze maar even, want het duurt allemaal te lang. Waar hadden ze op dan? Weet jij dat? Is jij erbij?
1: Ja, gewoon een Sudorange.
2: Sudorange?
1: Ja. Daar ga je dit soort muziek van maken, hoor.
2: Als je ga je over Lucy dromen.
1: Ja, dat gelul dat het LSD was en zo.
2: Ben ik dat?
1: De Beatles zijn dat. Die draait, oh. De plaat is, draait nog even door. Ja, nee, Sergeant Peppers.
2: Ja.
1: Lonely Hearts Club Band.
2: Ja,
1: er waren twee andere LP's die in die tijd baanbrekend waren. Behalve deze.
2: Van de Beatles?
1: Nee, niet van de Beatles.
2: Ik denk Cream.
1: Nee?
2: Nee?
1: Nou ja, het was ook wel goed, maar...
2: Niet goed
1: niet
2: genoeg.
1: Niet die ik in mijn hoofd heb.
2: Led Zeppelin?
1: Ook niet.
2: Ja, maar jouw kennende zal het dan wel weer iets zijn wat ik niet ken.
1: Jawel, ik denk wel dat je het kent.
2: Ja?
1: De een is Pet Sounds van de Beach Boys.
2: Ja, not a fan. Sorry.
1: Jij houdt er niet van?
2: Nee.
1: Hou niet van Beach Boys?
2: Ik hou niet van de surf sound.
1: Dit is wel de inspiratie voor Paul McCartney om Sgt. Pepper's te maken. Hè? Dat weet
2: ja,
1: je
2: dat kan wel zijn.
1: Ja.
2: Maar Mozart en Bach hebben ook heel veel muzikanten geïnspireerd. En daar luister ik ook niet altijd heel graag naar, eerlijk.
1: Ja, dat is ook weer waar. En ja. De derde was Freak Out van Mothers of Invention.
2: Frank Zappa. Ja. Ja, dat ben ik ook pas later gaan
1: waarderen. Het waren de drie grote grensverleggende LP's. Maar je had natuurlijk nog The Piper at the Gates of Dawn van Pink Floyd. Met Syd Barrett.
2: Ja.
1: Ken je die?
2: Ja, nou, toevallig heb ik die nog niet zo heel lang geleden ontdekt. Want ik was eigenlijk vanaf Dark Side of the Moon eigenlijk pas... En dat live concert wat... Een collega van mij laatst een stukje van had gedeeld op zijn Facebookpagina. Pompeii.
1: Oh ja.
2: Maar toen was ik nog geen Pink Floyd volger. En zeg maar de echte nummers die bij me zijn bijgebleven. Dat was via een, aangeland familielid. Die was helemaal Pink Floyd fan. En die heeft mij nooit iets eerder laten horen dan Dark Side of the Moon.
1: Ja.
2: Helaas, sorry, dus mijn Pink Floyd Education is pas later begonnen.
1: Wat niet is, kan nog komen.
2: Zeker, ze hebben best wel veel gemaakt. Maar ik ben nu toch vooral meer fan van de mens Roger Waters. En ik hou niet zo van het hypocriete gedoe van David Gilmour. Ja, sorry.
1: Het gepiel.
2: Nou, het blijft een van de beste gitaristen die er op aarde rondloopt.
1: Yeah.
2: Maar liever niet.
1: Ja. Nou, we hebben het nog wel eens over.
2: Ja.
1: Ik zal de volgende keer iets van Syd Barrett meenemen.
2: Nou, dat heb je nou toch? Oh nee. Nee, dat heb je niet. Nee, goed idee.
1: Volgende keer.
2: Goed idee.
1: Hij heeft ook twee solo-LP's gemaakt die best interessant zijn.
2: Ja.
1: Iets van Syd Barrett meenemen.
2: Nou, dat heb je nou toch? Oh nee. Nee, dat heb je niet. Nee, goed idee.
1: Volgende keer.
2: Goed idee.
1: Hij heeft ook twee solo-LP's gemaakt die best interessant zijn.
2: Ja.
1: Hij was wel een beetje

0: Politic van Coldplay.
1: Weet je, Chris Martin.
0: Ja, Chris Martin is de zanger inderdaad. En,
1: componist.
0: Op de cd heet Rush of Blood to the Head, geloof ik. Mm. Ja, ik vond het leuk om deze te draaien in combinatie met het volgende. Het is namelijk,
1: want wij zijn helemaal niet geïnteresseerd in politiek.
0: Nee, helemaal niet. Maar wel met leuke
1: deuntjes.
0: Discografische bijzonderheden. Zoals bijvoorbeeld het volgende nummer heet ook Politiek. Maar hij is dan van een Nederlandse gezelschap. Oh. Namelijk van Bram Vermeulen en de Toekomst.
1: Goeiaardels.
0: En is ook wel een hitje geweest. Ken je dat
1: niet? Nee, is mij ontgaan. Ik ken Bram Vermeulen wel natuurlijk, maar...
0: Luister goed. Volgens mij herken je het wel.
1: Oké. Ben benieuwd.
0: En anders, ja.
1: Gooi op.
0: Ja, kan die?
1: Kom.
0: Komt-ie. Bram Vermeulen en de Toekomst met het nummer Politiek.

0: Ja, nou, dat was dus het nummer Politiek van Bram Vermeulen en de Toekomst.
1: Zo is dat.
0: En de tik in het nummer, die kregen jullie gratis bij.
1: Zullen we even wisselen?
0: Oh ja. Ik ga naar oranje en jij gaat naar blauw.
1: Ga ik naar blauw?
0: Oranje, blanje, blauw.
1: Ja, het is even niet anders.
0: En ja, jij gaat nu het hoogtepunt van de avond gaan we nu beleven.
1: Nou, het hoogtepunt zou ik niet willen noemen. maar heb jij wel eens gehoord van de naam Chumbawamba?
0: Zeker. Ja. Zeker, het is een Engelse band. Ja. Nogal geëngageerd.
1: Ja.
0: Ja, zit een beetje in de anarchistische radicaal linkse hoek.
1: Zoiets. En heb je wel eens gehoord van de Duitse stad Wunsiedel?
0: Nee.
1: En enig idee wat die twee met elkaar te maken hebben dan?
0: Keine Ahnung.
1: Nou, ik ga het je vertellen, Joop. In Wunsiedel lag Rudolf Hess begraven.
0: Oh, dat is een soort bedevaartsoord, toch? Voor nazi's?
1: Het was een soort bedevaartsoord jaarlijks voor nazi's. En het stadsbestuur wilde eigenlijk daar een verbod op. Maar de Duitse wet, ondanks dat die heel streng is op nazi-propaganda...
0: Ja.
1: Na de Tweede Wereldoorlog kon het niet wettelijk niet verbieden... in verband ook met het recht op vrijheid van meningsuiting. Dus jarenlang tot 2011 is inderdaad Wunsiedel jaarlijks omgetoverd... tot bedevaartsoord voor neonazies en andere fascistisch tuig. En toen werd het graf ontruimd van Hess... Wat daar, hij zat het lag bijgezet bij zijn familiegraf. Ja. Zijn ouders lagen daar, omdat ze een vakantiehuis hadden daar. En in 1997 vond de band Chumbawamba het nodig om dat fenomeen van dat jaarlijkse feestje te bezingen. En waarom is het eigenlijk relevant? Hij is op 17 augustus 1987 overleden. En dat was gisteren, dus 39 jaar geleden.
0: Ah.
1: Vonden we wel een mooi...
0: Gaan we toch niet herdenken, die man, hè?
1: Nee, we gaan dansen op zijn graf, toch?
0: Oké, dat is beter.
1: Ja?
0: Chumbawamba.
1: Nazi live. Hopen we. Ja, die is de techniek. Die werkt niet helemaal mee.
2: Zou die het moeten doen?
1: Dus straks hadden we geluid. Ja. Nazi.
0: Daar komt-ie.
1: Ja, ik kan niet zien.

0: Ja, Kees, dit was War Is It Murder?
1: Van Jesse Welles.
0: Vertel
1: eens. Die ik bij toeval heb ontmoet. Heb leren, waar ik tegenaan stambelde via Instagram. Was een man die... Ik ben een beetje geprikkeld de laatste weken. Over de toestand in de wereld. En mijn hele Instagram feed zit vol met... mensen die ook boos zijn op de wereld. En op de mensen die aan de macht zijn. Maar dat op creatieve manieren uiten. En deze meneer die wilde ukulele leren spelen. En hij vroeg aan zijn gitaarleraar of hij dat nummer wat hiervoor draaide. Van Chumbawamba, Nazi. En gelijk na die feed, na die post, kreeg ik dit nummer voor mijn neus. War Is It Murder van Jesse Welles. En toevallig onderweg zag ik dat hij vandaag een track heeft uitgebracht. Samen met de ex van Lance Armstrong. Sheryl Crow.
0: Heel hoor.
1: Ja, ik heb dat nummer even geluisterd. Maar ik moet hem nog een keer horen. En dan misschien dat...
0: Waarom ga je met de ex van Lance Armstrong...
1: Geen idee. Ik kreeg een melding van Tidal dat er een nieuwe track was. Omdat ik Jesse Welles sinds vandaag volg. En dat hij een nieuwe track had uitgebracht. Ja, ik kan ook niks aan doen, Joop. Zo gaan die dingen, hè?
0: Kun je dat instellen?
1: Nee, dat gaat van is algoritme.
0: Oh.
1: Ja. Dus ik volg de man op Tidal. En Tidal attendeert jou dan op muziek die uitgebracht wordt van mensen die je volgt op Tidal.
0: Ja, zo heb je toch een leven?
1: Ja, zo heb je wel een leven, want zo ontdek je nog eens wat, toch?
0: Ja, dat wel.
1: Ja, dat is ook een voordeel aan
0: social media. Maar hoeveel meldingen krijg je per dag?
1: Veel te veel.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Maar ik heb mijn werk WhatsApp sinds 2 weken uitstaan.
0: Dan vraag je je nogal waarom je geprikkeld bent.
1: Ja, maar ook als je een krant leest, dan...
0: Ja, dat komt er ook nog eens bij.
1: Ja.
0: Oké. Ik ga wat draaien waar je misschien wel een beetje... ontprikkeld door raad. Eigenlijk moet je er een beetje op dansen ook.
1: Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Er is hier toch niemand.
0: Een nummer van Material. Met een pittige baseline.
1: Ja,
0: daar hou je wel van, volgens mij.
1: Ik hou er wel van.
0: Komt-ie.

0: Gaan we praten. Material.
1: Ja,
0: goede band. Michael Bernhorn. En de band waarmee Herbie Hancock onder andere Rocket opnam. Ja,
2: ja. Ja.
0: Feitjes. Joop, het is bijna 11 uur.
2: Ja, de volgende programmamaker die staat al
0: hard op zijn nek te hijgen.
2: Die kan niet wachten om
0: Schok
2: te beginnen.
0: Hoedje.
2: Maar hij moet nog even wachten.
0: Hij moet nog even...
2: Want we hebben nog een uitsmijter in petto.
0: Ja, en dan ga ik toch een beetje commercieel. Arctic Monkeys gaan we waarschijnlijk nooit meer wat van horen. Do me a favor. Op de computer.
2: Tot volgende maand.
0: Tot volgende maand.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnacht op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en ook worden er tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan regenen. Maar ook is er kans op wat opklaringen tussendoor. De temperatuur schommelt rond de 20 graden en de wind waait vrij krachtig uit het westen. Ook morgen veel bewolking en flinke buien. Daarbij kan zelfs wat onweer voorkomen. 'S middags wordt het wat droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

0: nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnachten op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en ook worden er tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan regenen. Maar ook is er kans op wat opklaringen tussendoor. De temperatuur schommelt rond de 20 graden en de wind waait vrij krachtig uit het westen. Ook morgen veel bewolking en flinke buien. Daarbij kan zelfs wat onweer voorkomen. 'S middags wordt het wat droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

U luistert naar een uitzending van United Foute Volk. Of Voice. Foute United Volk of Voice. Wat zullen we ervan maken? Foute Colors of Noise, ja. Yeah. Nou goed, Jan die was zo lekker bezig, dus ik ga nog ook even kijken hoor. Top, dat zal het worden. Wat je wil. Blijf luisteren, Radio Tonka.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnacht op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en ook worden er tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan regenen. Maar ook is er kans op wat opklaringen tussendoor. De temperatuur schommelt rond de 20 graden en de wind waait vrij krachtig uit het westen. Ook morgen veel bewolking en flinke buien. Daarbij kan zelfs wat onweer voorkomen. 'S middags wordt het wat droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

eres el espíritu de se encuentra aquí, vienes de otro lugar.

Eres el espíritu de algún difunto que se encuentra aquí o

Ja, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ik ga er zo meteen vandoor. Het was een klein beetje chaotische uitzending. Daar kan ik helaas niks aan doen. Ik ga het proberen volgende keer beter te doen. Morgen 4 uur Hoorder Radio. Ik ben er weer over 2 weken op woensdag. Bedankt voor het luisteren. Tot een volgende keer. Donk!

Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voeten. De rechtbank heeft vandaag besloten zijn voorarrest te beëindigen. Ze zien geen redenen meer om hem in voorlopige hechtenis te houden. De man werd begin dit jaar opgepakt in Den Haag. Volgens justitie zat hij destijds in een psychose. Hij dacht dat hij de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs dat hij prinses Amalia of haar zus Alexia wilde doden. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen de man. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de gemeente meer gaat vergroenen. Daarom zijn ze op zoek naar voorbeelden van hoe inwoners dat nu al doen met hun eigen tuin of balkon. Volgens de Bomenstichting is de stad landelijk gezien koploper als het gaat om versteende straten. En die warmen in de zomer veel meer op, waardoor bewoners ook meer last krijgen van de hitte. Wie op een warme zomernacht besluit een nachtje op het strand te blijven slapen, riskeert een boete. Overnachten op het strand mag niet. De gemeente deelt elk strandseizoen gemiddeld 50 boetes uit en ook worden er tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Volgens de gemeente gaat het ook geregeld om dak- en thuislozen die het strand kiezen voor een overnachting. De Haagse wethouder Henk Harms van Ruimtelijke Ordening zegt dat in zo'n geval altijd gekeken wordt of er passende zorg nodig is. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan regenen. Maar ook is er kans op wat opklaringen tussendoor. De temperatuur schommelt rond de 20 graden en de wind waait vrij krachtig uit het westen. Ook morgen veel bewolking en flinke buien. Daarbij kan zelfs wat onweer voorkomen. 'S middags wordt het wat droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.